0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 3 a.m.
6: Galaxy Radio.

0: beach towels, tan lines, and non-stop summer vibes.
1: Summertime.
2: Summertime.
3: Turn up.
0: All day on Galaxy Radio. Yeah.
4: Ik ben geen junkie, baby, ik ben funky. Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je roepen, niet meer bellen, even vrij.
5: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. AM.
1: Dit is het Galaxy News. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feest, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feest, waar het op dat moment druk was. Het evenement waar Ali B. als ondernemer zou spreken wordt verplaatst. De rapper trekt zich bovendien terug als spreker. Dat meldt de organisatie in een verklaring op social media. Beide partijen concluderen gezamenlijk dat het evenement niet langer draait om de ondernemers en het concept waarvoor het is georganiseerd. Een vrouw uit New York klaagt McDonald's aan nadat ze naar eigen zeggen ernstige brandwonden aan mond en tong opliep door extreem hete frietjes. Het incident gebeurde op 5 maart in een vestiging in Manhattan. Ze wijt het aan onzorgvuldigheid van het personeel en stelt ook geestelijk te hebben geleden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Porche moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekte het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. Alphabet, het moederbedrijf van Google, verdient het afgelopen kwartaal fors meer aan zijn cloud-activiteiten. De omzet van Google Cloud groeide met 82% naar bijna $24,8 miljard, dankzij een grote vraag naar AI-infrastructuur. Ook de netto-winst steeg fors, mede door de forse investeringen van het bedrijf in kunstmatige intelligentie. De man die werd verdacht van de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrijgelaten. De politie ziet hem niet langer als verdachte en er is nog niemand aangehouden. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Rotterdam, werd doodgeschoten niet ver van de Vierdaagse feesten, waar het op dat moment druk was. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
7: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim een 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verder op. Een daling van laag inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd vanwege natuurbrand bij de Franse stad Bordeaux. De brand ontstond woensdagochtend in Samous en breidde zich uit tot 800 hectare, bestreden door 500 brandweerlieden en 4 blusvliegtuigen. Zo'n 700 bewoners van La Porche moesten vertrekken, net als 3500 vakantiegangers van camping La Grigne. Gewonden zijn tot nu toe nog niet gemeld. Tesla boekt het afgelopen kwartaal iets minder winst, ondanks een gestegen omzet en meer verkopen. De netto-winst daalde met 5% naar $1,1 miljard, terwijl de omzet met ruim een kwart steeg met meer dan $28,2 miljard. Een lagere gemiddelde verkoopprijs van de voertuigen drukte de winstgevendheid. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal licht buitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Galaxy Radio.

0: Marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalamshah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones, vermoedelijk afkomstig uit Iran, heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. Het aantal huishoudens die moeite heeft om de energierekening te betalen bleef vorig jaar gelijk op 6%. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en het CBS. Ruim 500.000 huishoudens hadden een laag inkomen gecombineerd met hoge energiekosten en hun tekort liep verder op. Een daling van lage inkomens en stijgende energiekosten hieven elkaar ongeveer op, zo meldt het CBS vandaag. Het Kwaku Sommerfestival in het Amsterdamse Nelson Mandela Park stopt na deze editie. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Na 15 jaar kan het festival niet langer in zijn huidige vorm voortbestaan. Aangescherpte vergunningsvoorwaarden, stijgende kosten en toenemende complexiteit maken het volgens de organisatie steeds moeilijker om het evenement betaalbaar en toegankelijk te houden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal licht buitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
7: Gratis entree.
6: Skateverhuur.
7: Demonstraties van professionele skaters.
6: Lekkere foodstands.
7: En de beste beats van diverse DJ's.
6: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: This is the summer of 2026. With Richie and Tony in the morning marathon. Wes and Lucinda dragging you through your workday. The lunch break mix with Sydney Gregor, Boss B, Pass the Ox, Cart J and Day and I, Marvin and Crew and Vibes by Axed, Samora and Inch and The Biggest Bangers. The summer of 2026 here on Galaxy Radio.
9: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB Digital Radio, online or in our free radio.
1: Everybody say my name, man.
2: He is Wes.
1: What my name is?
2: And this is Galaxy Radio.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
3: Een hele goede morgen, het is donderdag, het is 23 juli, 10 uur geweest. Dat betekent Wes op Galaxy Radio en ik help jou vandaag je werkdag door. Richting de klok van 12 uur, richting de lunchpauze dus. Zometeen heb ik een track voor je klaarstaan. En ik ga je vertellen welke trailer komt eraan. Girls Wanna Have Fun, nou, give me that. Hey, we're star, hier bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

Girls van Heffan hoorde je speciaal voor de dames. Frenna hoorde je dus bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we ook een dame draaien hier. Famke Louise komt eraan straks. Eerst nog Metro Booming, Take Me Through There. Na It Won't Stop bij Galaxy Radio.

0: Big Daddy Kane, hoor je 1 No Half Stepping hier bij Galaxy Radio. Zometeen gaan we naar een ultieme throwback. Een track die je nog steeds overal hoort. Ook als je uitgaat, ook wanneer je op social media zit. Eigenlijk niet meer weg te denken en hij gaat waarschijnlijk ook niet meer weg. Een track die wel een beetje aparte tekst heeft, als je er goed naar luistert. Je hoort zometeen welke dat is na Kanye West hier. Father!
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

een track die onlangs is geanalyseerd en gekeken is naar wat de tekst eigenlijk precies zegt. En het is best wel een schunnige tekst. Maar goed, wel een lekker nummer. Hey, trouwens, over lekkere nummers gesproken. Stuur even jouw nummer door. In ieder geval jouw favoriete track. Niet jouw nummer.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
4: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is het Galaxy News. Het Belgische antidiscriminatiebureau Unia onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarin tegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. De omzet van budgetwinkelketen Action is het afgelopen half jaar sterk gestegen door het warme zomerse weer en vele prijsverlagingen. Meer klanten wisten de filialen te vinden, waardoor de totale omzet uitkwam op een indrukwekkende 8,3 miljard euro. Nieuwe vestigingen openen ook in 15 landen. Het Amerikaanse leger heeft voor de 12e nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Bij een aanval op de grensovergang Shalamshah met Irak kwamen twee mensen om. Dat meldt het persbureau SNN. Kuwait meldt dat de drones, vermoedelijk afkomstig uit Iran, heeft neergehaald als vergelding voor de Amerikaanse aanvallen. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het op veel plekken droog, ondanks enkele wolkenvelden en een lokaal lichtbuitje. Later breekt de bewolking en laat de zon zich af en toe zien. De temperatuur stijgt naar 19 graden aan de kust, 20 graden in het midden en 24 graden in het zuidoosten van het land. En tot zover de Galaxy News Update.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
6: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
7: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
0: Turn your radio up. Party people, where you at?
8: Party people, where you at? Party people, where you at?
6: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: Turn up the hip hop and R&B.
2: This is West.
1: Listen
2: here on Galaxy Radio.
0: And now another full hour packed with hip hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
3: Nog steeds, ook donderdag hier vandaag, 23 juli, 11 uur geweest. Betekent Wes op Galaxy Radio van 10 tot 12 uur, hoor je mij. En ik help jouw werkdag door, ik help jouw werkdag beter te maken. Zometeen Baseball Party Blaze Fire komt eraan. Naar Wizkid Band en zometeen jouw favoriete working track hier bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: party from London to Panama.
1: Bassall party, Bassall party.
2: Bassall party on the Blaze via the Galaxy Radio. En ik vroeg aan jou wat jouw favoriete working track is. En jij stuurde hem door.
3: Let me see you.
4: What's the one track that gets you through your workday?
3: Work it out. Yeah, you know I got that.
2: Je kan dus doorsturen naar 085-029-4x2 via WhatsApp. Mag je gewoon doorsturen wat jouw favoriete track is. En dan kreeg je eentje door. Een hele specifieke aanvraag. Deze kwam van Roger. Die zei, luister, kunnen wij een groep gaan draaien? Een hiphopgroep uit jaren 90 in ieder geval. Uit Cleveland, Ohio, opgericht in 1991. En staan bekend om hun snelle rapflows, hun zang, harmonieën. En ja, daarom ook de naam die daar goed bij past. Ooit ontdekt door Eazy-E. En ik ga hem voor je draaien. Bone Thugs & Harmony komt eraan hier bij Galaxy Radio.
3: Hey! Oh. Hip-hop, I hope you know my song.
5: Hello, we are Galaxy.
6: We're not against rappers. We're not against rappers. But we are against those thugs. Thugs.

Het is donderdag vandaag, bijna weekend. Eerder draaiden we jouw favoriete working track. En zometeen heb ik nog veel meer tracks voor je klaarstaan. Namelijk Mrs. Officer komt eraan, Lil Wayne, Bobby V, naar Tyga, Freaky Deaky.

0: Controlando hoorde je Jay bij Galaxy Radio. En eerder draaide dus Mrs. Officer, Lil Wayne en Bobby V. Bobby Valentino dus, hier bij Galaxy Radio. Een heerlijke track die je nog steeds vaak hoort, maar wel een beetje vergeten is. 2008 dus komt hij vandaan. Zometeen maak me niet heet, broederliefde, perfect voor de warme temperaturen. Na Twista hier bij Galaxy Radio, Overnight Celebrity. Toepasselijk voor deze tijd.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Overnight.
1: Overnight Celebrity hoorde je in Twista hier bij Galaxy Radio. Wat ik toepasselijk vind voor deze tijd. Omdat tegenwoordig mensen best snel beroemd worden. Eigenlijk één viral op een social media kanaal. En je bent er eigenlijk al. Ja goed, daarover gesproken. We hebben ook nog artiesten die dat gewoon helemaal zelf deden. Trap Dickie komt eraan zometeen naar Broederliefde. Maak me niet heet.
2: Tot de

0: Downside Radio Trap, Nicky bij Galaxy Radio. We zitten aan het einde van West of Galaxy Radio. Ik ben er morgen gewoon weer nog steeds van 10 tot 12 uur. Iedere werkdag van 10 tot 12 help ik jou je werkdag door. En zorg ik ervoor dat jouw ochtend een stukje leuker en een stukje beter wordt. En daarbij krijg ik hulp van Sydney Gregor, die zometeen in de lunchbreakmix gaat draaien voor jou om jouw lunchpauze leuker te maken. Tot morgen en veel plezier bij de lunchbreakmix.
1: Galaxy Radio. Feel the heat, feel the beat.
2: We are Galaxy Radio.
3: I do it for the streets.
4: That's right.
2: Where all the biggest stars come to play.
5: Smirk. Big brr. Oh, I guess I'm back for me.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Waterschappen controleren dijken extra streng vanwege de aanhoudende droogte. Er zijn momenteel amper problemen zichtbaar, ondanks enkele oppervlakkige scheuren. Vooral kwetsbare veendijken vragen om extra waakzaamheid en frequente inspecties om eventuele verzakkingen tijdig op te sporen en direct aan te pakken. Een politiemedewerker van eenheid Den Haag is ontslagen wegens het schenden van het ambtsgeheim en computervredebreuk. Dat meldde de politie vandaag na intern onderzoek. Tijdens de onderzoeksfase was de betrokken medewerker reeds buiten functie gesteld vanwege vastgesteld plichtsverzuim. Het Belgische antidiscriminatiebureau UNIA onderzoekt het concert van zangeres Sophie Straat in Gent. Na talloze binnengekomen klachten over haar oproep aan witte mannen om achteraan te gaan staan, beoordelen instanties of dit ingaat tegen de wetgeving. Dezelfde actie leidde eerder al tot online haatberichten en bedreigingen. De Chinese kustwacht heeft een waterkanon ingezet tegen een Filipijns vaartuig na het betwiste Scarborough Reef. Dit melden de Filipijnse autoriteiten vandaag. De actie vormt volgens de autoriteiten een duidelijke schending van internationale regels. Beijing stelt daarin tegen dat de twee schepen illegaal in het water aanwezig waren. Het weer nog, vanmiddag breekt de bewolking, af en toe komt de zon tevoorschijn. Aan de noordwestkust wordt het zo'n 18 tot 19 graden. In het midden van het land stijgt de temperatuur naar 21 graden. Het zuidoosten noteert warme waarden van 23 tot 24 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock in.
3: In your car on the app.
2: The city clock in.
3: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
6: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
4: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen half jaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in Midden-Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. De EU-lidstaten hebben na maandenlang onderhandelen een akkoord bereikt over het 21ste sanctiepakket tegen Rusland. Het gaat om een politiek akkoord. Het formele schriftelijke akkoord wordt vanmiddag afgerond. Voor de sancties is instemming van alle 27 lidstaten nodig. Een Indiase ingenieur is gearresteerd voor het versturen van honderden valse bommeldingen in India. Hij zou in 3 jaar tijd meer dan 1500 van deze meldingen hebben gedaan. Onder andere bij luchtvaartmaatschappijen, scholen en universiteiten. De man maakte gebruik van versleutelde communicatieplatforms en het dark web om zijn identiteit geheim te houden. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: This is the summer of 2026 with Daniel Nussbaum, Ice, Gauchi, and Naro in After Nine. The African Beats by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi, and Bigger. DJ Lopro, Danny and Flavor in your ears. Rockefeller Babe and crew with their island vibes. And the biggest bangers. The summer of 2026 here on Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: Morgen is het gewoon alweer vrijdag. Het gaat zo snel, hè, de week. Het gaat ontzettend snel. Maar ja, goed, kijk, en als je leuke dingen te doen hebt, dan is het natuurlijk niet erg. Maar als je bijvoorbeeld moet werken in het weekend, denk je, ja, minder. But, zolang je Galaxy Radio op de achtergrond hebt, hè, van je werk of waar je ook bent, dan moet helemaal goed komen. En wat ook helemaal goed komt, is de sfeer met de tracks die ik klaar heb liggen. Lil Tekka, Never Left, die hoor je zo meteen. Outkast, hey ja, hey. Shake it like a Polaroid picture. Eerlijk, ben ik de enige die aan het shaken is? Ik denk het niet. We beginnen met Vals Bezig. Ding.
1: All summer long. All summer long. Dropping that summer vibes on the city.
2: What's up, this is Sexy Red.
3: What up, it's Nelly Chopper.
4: Hey, what's up, it's the Witty.
1: This is Galaxy Radio. Galaxy Radio.

like I never left. En ik heb gisteren aangegeven, morgen staat Broederliefde op het Kwaku Festival. Super tof, ik denk wel dat ik er naartoe ga. Weet je wat is, ik ben wel een fan. Niet zo'n fan dat ik zeg, ik ga elk festival langs. Maar als ze ergens in de buurt optreden, wil ik Broederliefde zeker wel zien en supporten, man. Deze guys hebben een bepaalde energie. Ik hou ervan. Ik hou ervan. Dus wellicht morgen. Over goede energie gesproken. Die energie geef ik natuurlijk ook met de volgende nummers die ik voor je heb. Oh My Life, Waste, 50 Cent in the Club. Hey, als dat geen goede energie is, dan weet ik het ook niet. Uit 2003 alweer. Deze man ziet er nog goed uit, man. Ik heb hem vorig jaar gezien in Ziggo Dome en hij is alleen maar breder geworden. Maar niet ouder of zo. Nee, 50 Cent is still 50 Cent. Het is geen 10 cent geworden. Absoluut niet. We beginnen met Sailor.

0: Y'all crazy, you know?
1: Zometeen nog met tracks hier op Galaxy Radio. En wat voor tracks? Jingy, Right There en Migos.
2: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
3: I know deep down you want me.
4: Hey, Danny hier van Flava in Ya Ears. En aanstaande zaterdag hebben we weer een underground hip-hop held, namelijk Michael Myers.
5: Here comes the man who's saving, yeah, yeah.
4: Verder nog achtergrondverhalen van Public Enemy en Snoop Dogg. En dat alles hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
6: Boons, boons, you know what I'm saying?
2: Galaxy Radio.
7: This is what your favorite station.

0: Ik weet niet van jou, maar ik heb wel genoten, man, met Chingy. Rider. Ik weet nog toen die pokoe uitkwam, het was een hele hype, man. Deze man met Rider heeft gelijk iets teweeg gebracht in de scene. Het is een track uit 2003. Chingy lag ook vervolgens onder vuur, want ze vonden hem niet mannelijk genoeg. En het bleek, er waren rumors dat hij gay was. En ja, niks mis mee natuurlijk. Maar ja, back in the days was dat een big no-no. En uiteindelijk is hij een beetje afgegleden. Ik heb hem even gegoogeld. Hij ziet er nog steeds gewoon goed uit. Maar is hij heel erg actief? Nee, zeker niet. Dus met Rider moeten we het zeker hebben. En hij komt regelmatig langs bij Galaxy. Dus elke keer als de lans komt, ga ik los. En ik denk, jij ook. Over losgaan gesproken. Young Felix hoor je zo meteen. Ik ken die girls. Drake, Sticky. Beginnen met Miss Tyler. Een dame die ook 2 Grammys op haar naam heeft staan. En terecht, want ze werkte keihard voor. Tyler, she did it again. We are Galaxy. And this is how we put it down. I made the radio rock. We are Galaxy.
1: That's right.

0: Ik moet helaas weer afscheid nemen, maar voor vandaag. Morgen ben ik er gewoon weer van 1 tot 2 hier op Galaxy Radio speciaal voor jou. Ik hoop dat je dan ook luistert en blijf gewoon in general gewoon luisteren naar Galaxy Radio. Want er komt nog genoeg leuks aan. Ik wens je een hele fijne middag en ik spreek je morgen. Doei doei.
1: Hey, what's up? This is Chris Brown.
2: It's Usher.
3: Scoochie.
4: This is where the legends meet the new class.
5: It's Ace Spice.
6: It's Latto.
7: This is a
8: Galaxy, home for hip-hop, R&B, Afro and dance.

0: The music. Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis, heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. De overslag van olie en olieproducten in de Rotterdamse haven is het afgelopen halfjaar toegenomen vanwege de sluiting van de Straat van Hormuz. Dat meldt havenbedrijf Rotterdam. Doordat de prijzen van ruwe olie en olieproducten zijn gestegen, is het daardoor voor Europese raffinaderijen interessant om meer olie te importeren en te verwerken. De meeste bewoners van een gebied in midden Spanje waar een grote natuurbrand woedt, mogen weer terugkeren naar huis. Dat melden de hulpdiensten. De brand brak gisteren uit in de buurt van Toledo, zo'n 75 kilometer ten zuidwesten van Madrid. De brandweer zou inmiddels meer controle hebben gekregen op het blussen van de brand. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
5: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
8: Gratis entree.
7: Skateverhuur.
8: Demonstraties van professionele skaters.
7: Lekkere foodstands.
8: En de beste beats van diverse DJ's.
7: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
9: Turn your radio up. Whoa. Party people where you at.
10: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes. Galaxy Radio.

take this serious. Your number one for hip hop.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774.
2: This is Galaxy. It's 3 p.m. Dit is de Galaxy Nieuws Update. Ik ben Marcel Vermeer. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voortrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site-manager Fouquet. Het grotendeels houten stadscentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst. De waterschappen houden hun dijken deze weken extra goed in de gaten, omdat door de droogte scheuren of verzakkingen kunnen ontstaan. Uit onderzoek van het ANP langs waterschappen verspreid over het hele land blijkt dat er nu nog amper problemen zijn. Op sommige plekken zitten oppervlakkige scheuren, maar dijkwachten zien nog geen gevaarlijke situaties. Een team dat in het westen van Ierland opgravingen doet op de plek van een voormalig tehuis, heeft de stoffelijke resten van nog eens 22 baby's en kinderen gevonden. Het totale aantal staat daarmee op 99. Een lokale historicus ontdekte dat 798 kinderen tussen 1925 en 1961 zijn overleden in het tehuis. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: This is the summer of 2026, with Richie and Tony in the morning. Marathon. Wes and Lucinda dragging you through your workday. The lunch break mix with Sydney Gregor, Boss B, Pass the Ox, Cart J and Day and I, Marvin and Crew and Vibes by Axed, Samora and Inch and the biggest bangers. The summer of 2026 here on Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: Smoke in the air, cold drinks in your hand, and the hottest tracks on Galaxy.
1: Life feels better outside.
0: Especially when Galaxy is providing the soundtrack.
1: Galaxy Radio. Summer never sounded better.
2: Ja, het is een paar minuten en dan is gewoon de hele talk over pauze. Ja, ik vond het wel heel heftig.
3: Babaka die is 1600. Schatje, ik ben echt niet 100. Ik zit mijn tel op vliegtuigmodus en nu ben ik slecht verbonden. Zij is zo opgewonden en daarom is ze opgebleven. En we zeggen allebei heel de avond lang dingen die we toch niet

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 4 PM. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. Google heeft flinke kritiek op de Europese regels en de manier waarop die worden gehandhaafd. Het Amerikaanse techbedrijf kreeg vandaag een boete van 890 miljoen euro voor overtreding van de regels. Brussel beboette Google vanwege het voorttrekken van zijn eigen diensten in Google Search. Het historische hart van de Surinaamse hoofdstad Paramaribo is door UNESCO toegevoegd aan de lijst van bedreigd werelderfgoed. Dat bevestigt de site-manager Fouquet. Het grotendeels houten stadcentrum, een toeristische trekpleister, stond sinds 2002 op de UNESCO werelderfgoedlijst. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
7: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. Here is Boss B.
1: Yo, we gaan je door de laatste uurtjes van je werkdag heen loodsen. Met zometeen KM en Ida Lee. Nu meteen Drake heb ik klaar liggen voor je met Crew Love. Maar eerst een band die je morgen kan zien op het Kwaku Festival. Ik heb het over Broederliefde. Ze zijn er met Waterkant hier op Galaxy.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
2: Schat, daar sta ik dan.

0: Galaxy met de Drake en The Weeknd. En The Cruel Love hier op Galaxy. Dat, volgens mij vanochtend zat ik de krant te lezen. En toen kwam ik een stukje tegen over een artiest die de fans heeft verzocht om niet meer mee te zingen tijdens het concert van haar. Ik weet even niet meer wie het was. Amerikaanse artiest, maar die heeft dus de fans verzocht om niet meer mee te zingen als je niet kan zingen. Dan moest ik meteen denken aan The Weeknd. Want ja, The Weeknd heeft natuurlijk toen hij in Nederland optrad de microfoon aan een van zijn fans gegeven om mee te zingen. En dat was zo vals als een kraai. Zo vals dat het echt over het internet, geloof ik, de hele wereld over gegaan is. Je hoort hem samen met Drake in Cruel Love. Daarvoor KM en Ida Lee met Nu Meteen. En Broederliefde, die staat dus morgen op het podium bij Kwaku in Amsterdam. En Waterkant. Ik heb straks eventjes fantasie nodig. Naar aanleiding van een bericht wat in de krant te verschenen is. Ik wil even kijken namelijk of jij een klein beetje in staat bent om iets te verzinnen waar je een hele hoop geld mee zou kunnen verdienen. Ik ga het niet zeggen wat, dus blijf luisteren. Maar ik heb je fantasie en creativiteit nodig.
1: This is Galaxy Radio. Your number one playlist provider for hip-hop, R&B en afro music.

0: Bruno Mars, I Just Might. En erachteraan hoorde je Puff Daddy en Notorious B.I.G. met More Money, More Problems. En dat zal die mevrouw in Amerika waarschijnlijk ook gedacht hebben toen ze McDonald's aanklaagde. Want zij dacht, hoe meer geld, hoe beter het leven is. Dus zij ging voor een rechtszaak omdat haar frietjes namelijk te heet waren. Niet voor menselijke consumptie geschikt, zo schrijft ze in de aanklacht. En ze hoopte €150.000 mee uit de rechtszaken te kunnen trekken. Overigens is het niet de eerste keer dat McDonald's voor de rechtbank staat. Bekendste zaak is denk ik die 79-jarige Stella Liebeck, die ooit koffie in haar schoten morste. En ja, de koffie bij McDonald's is heet. 90 graden Celsius, dat kan leiden tot 30 graden brandwonden. En dat gebeurde dan ook. Maar McDonald's had al 100 keren gewaarschuwd voor de hoge temperatuur van hun koffie. De jury die kende wel een hoog schadebedrag toe. Uiteindelijk is dat in een hoger beroep geschikt tot een lager bedrag. Maar het is nog steeds een fors bedrag geweest. Precies bedrag weet ik niet, maar ik geloof dat het wel in de tonnen zat. Subway is ooit aangeklaagd omdat hun footlong broodjes geen 30 centimeter lang zijn, zoals Subway beweert. Je kan het al aanvoelen. Er was natuurlijk een klant die ging dat meten en die kwam niet tot 30 centimeter. Size does matter. En ook uiteindelijk moest Subway zich voor de rechtbank verantwoorden. Vanwege dus een claim die niet nagekomen was. En dat overkwam ook Red Bull, want Red Bull geeft je vleugels. Maar er was dus iemand die eiste 13 miljoen van Red Bull omdat hij de vleugels nooit gevonden had. Ja, je kan het altijd proberen. Dus ik wil nu even beroep doen op jouw creativiteit en jouw fantasie. Welke aanklacht zou jij willen indienen bij bijvoorbeeld McDonald's om daar geld uit te halen? Het mag wat mij betreft zo gek als een deur zijn. Laat maar weten. En dan spreek het even in via 085-029-4x2. Of laat het via de telefoon weten op 085-029-4x2. Wat zou de raarste aanklacht zijn die jij zou willen indienen? En welke schadebedrag zou je daarvoor willen hebben? Ik ben reuze benieuwd. 085-029-4x2. Lijnen staan nu open. Dus ik zeg bellen en inspreken maar. Hey, Axel Heet komt er zometeen aan en nog veel meer bangers. Maar eerst SL hier op Galaxy. Dus blijf luisteren.
1: Galaxy. Your daily dose of sunshine.

0: Chocolate and Dave, Intoxicated. En daarvoor SL met Sakatat. Zometeen meer bangers. En die lijnen blijven openstaan op jouw meest creatieve ideeën. Welke aanklacht zou je indienen bij bijvoorbeeld McDonald's of een andere hamburgergigant of bij een winkelketen of whatever. Laat je fantasie gelden en plak er ook even een bedrag op. Ik wil zo raar mogelijke claims van je horen. Dus 085-029-42-42. Gaan zometeen even kijken wat er allemaal binnen is gekomen. En deze hit hoor je zometeen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Otra vez, mami, otra vez. Pongo Michael PH en el ascensor del condo.
1: The biggest bangers.
3: You hear them at your favorite station.
4: Set it off. Set it off. We about to take flight.
5: We about to take flight.
3: All day and all night. Every day.
6: What's up, it's your man Chris Brown.
7: It's Kehlani.
8: It's the biggest boss, Rick Ross.
9: My name is Glorilla.
10: We gon' drop that shit.
1: We are Galaxy Radio.
11: Bring the real hip-hop back.
12: Bring the hip-hop back.
1: And back.
3: With more

0: Iedere maandag hoor je de nieuwste hip-hop van Nederlandse bodem. In Past Aux, bij Wouter Praux. En kun je niet tot maandag wachten, dan kun je ook afstemmen op ons spin-off kanaal. Dat is Galaxy State. Je ontvangt het in Groot-Amsterdam op 93.3 FM of via DAB Plus in Noord-Holland en Flevoland. Of via onze gratis te downloaden app. En die vind je in de App Store en de Google Play Store. Dat was de nieuwe van Jamz samen met BLF Clyde en Freeze. Die heette Regular. Daarvoor Ara Star en Rush en Russian samen met Ro Alejandro en Pongo hier op Galaxy. Er komen zulke leuke reacties binnen op mijn vraag. Verzin eens iets geks waarmee je een aanklacht zou kunnen indienen. Ik moet eerlijk zeggen, iedereen gaat echt helemaal los. En de schadebedragen die zijn ook echt niet om naar huis te schrijven. Dat ga je in Nederland nooit krijgen. Ik zie hier al bedragen van 4 miljoen. Hier nog eentje van 6 miljoen euro. Nou goed, ik zeg, laat die fantasie op de lopen. Drink extra Fanta en zorg dat je een leuke reden weet. Ik ga zo meteen even kijken naar de reacties. Lijnen staan open op 085-029-4x2. Je hebt zometeen A$AP Rocky voor je met Kaki. Ook het show komt eraan met Zoe Turan. En te laat, nooit te laat voor die plaats. Maar eerst Dan Tulliver en Secondhand.
1: Galaxy. Nothing but summer heat.

0: Nooit te laat voor deze plaat. Joe en Zoe Turan met te laat en daarvoor A$AP Rocky en Kaki. Nog even terugkomen op het onderwerp van vanmiddag. Die rare claims. Naar aanleiding van een bericht dat een mevrouw haar frietjes te heet vond. Niet geschikt voor menselijke consumptie. Taco Bell is ooit aangeklaagd omdat de vulling namelijk van hun gerechten onvoldoende rundvlees zou bevatten. En ze het wel als ze beef hadden verkocht. Uiteindelijk is daar dus een rechtszaak van gekomen en een heel onderzoek. En het blijkt namelijk zo te zijn dat net genoeg rundvlees in zat, namelijk om het beef te laten noemen. Met andere woorden, zaak geseponeerd. Maar ja, niet geprobeerd is altijd verloren natuurlijk, hè. Hey, zometeen na vijf meer bangers hier op Galaxy. Ik ga zo meteen ook even bellen met mijn collega Daniel Nussbaum. Vanavond zit hij samen met IJs tussen 7 en 9 uur in de studio. Er gebeurt van alles in die show altijd. En ja, ik wil even kijken of hij ook creatief is en iets zou kunnen verzinnen, namelijk wat, weet je, wat geld op zou kunnen leveren in een rechtszaak. Dus blijf luisteren, zometeen meer. Hier is August Alsina met de Ghetto en zometeen B Major met de Light Download. Spreek je zo.
1: We are Galaxy.
2: This is the hip-hop music.
3: What's good?
4: It's your boy Kendrick Lamar.
5: Hey. Gucci.
6: It's your favorite girl, Callie.
7: This is where the biggest stars come to play.

0: Check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Hier on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 5 p.m. Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. En dan het weer. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en zonnig. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Turn your radio up.
3: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes. Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: En die zegt goedemiddag, alweer een uurtje dichter bij het weekend. Het is 5 uur geweest hier op Galaxy. Zometeen naar Jonne Fraser. Ik heb Tanisha voor je klaar liggen met Two On. Ik ga eventjes mijn collega Daniel Noesbaum bellen voor wat er vanavond in de show zit. En Kevin hoor je nu met Jij Hebt Mij.
3: Bring it back.
4: Back to that hip-hop and R&B.
5: All day.
6: Back.
7: Galaxy.
8: Let's get it.

0: Galaxy met Tanisha, samen met de Schoolboy Q. Je hoorde Two On, daarvoor Jon en Frezer met I Need Your Love. En Kevin was er samen met Roxy Dekker hier op Galaxy. Een van de grote hits op dit moment in de Airplay Top 20. Dat heette Jij Hebt Mij. Ik ga eens even bellen met mijn collega, Daniel Noesbaum. Eens even kijken, we moeten even een lijntje pakken. Even zijn telefoonnummer zoeken, ja. Niet raar dat ik dat niet uit mijn hoofd ken, hè. Dus wat ik wil even weten, namelijk wat er vanavond in de show gaat gebeuren. Want vanavond is er geen Ex on the Beach. Dat zal waarschijnlijk te maken hebben met vakantie. Dus, want ja, iedereen is op vakantie. Er is vanavond ook geen DJ Lopro bijvoorbeeld, want die is ook op vakantie. Dus iedereen moet een keer weg natuurlijk, hè. Dus,
1: ja.
0: Daniel Noesbaum, hoe maakt u het?
1: Goedemiddag.
0: Hoe is het? Hoe is het?
1: Bij mij gaat alles lekker. Ik ben een strakke voorbereiding voor vanavond.
0: Oké. Hey, ik zei net op de radio dat er vanavond geen Ex on the Beach gasten zijn. Want het is vakantie natuurlijk voor iedereen. Dus ook zij hebben een keer vakantie.
1: Heel veel van die gasten zitten ook gewoon lekker op Mallorca, Gersonisos. En weet je, we gaan natuurlijk uitgebreid praten. Volgende week heb ik twee hele bijzondere gasten. Eén nieuwe jongen. En één die ook gewoon veel chaos heeft geschopt in de villa. Dus wie dat is, dat hoor je volgende week.
0: Denk je nou dat ze heel veel snabbels hebben zo in de zomer als je in zo'n televisieprogramma zit? Of?
1: Nou, ja, ik kijk, weet je wat het is? Ze zijn natuurlijk super trending. En elk feest wil ze wel hebben. Zeker ook als gewoon, ja, hoe leuk is het als je daar naar een feest gaat en hun gewoon op het podium ziet staan.
0: Ja.
1: Dus daar hebben ze wel veel snabbels mee inderdaad.
0: Maar ik neem aan dat ze dat niet voor niks doen.
1: Ik denk niet dat het voor een krat bier is.
0: Nee.
1: Maar ze klussen wel bij, snap ik wel.
0: Ja,
1: nou, het moment dat we op zijn.
0: Ja, daarom zijn ze er vanavond ook niet. Maar dat betekent niet dat er een lege show is vanavond, want Ice die schuift weer aan. En dat is eigenlijk gewoon een blauwdruk voor chaos.
1: Dat klopt. Van afgelopen dinsdag was Ice er ook bij. Ja, en we hebben gewoon, het is eigenlijk echt bizar. We hadden het over drugs in de uitzending. En zelfs dat mijn eigen vader mij opbelde vandaan, what the fuck. Die zat toevallig te luisteren. Ja, en we hebben, je had erbij moeten zijn, maar in wezen is het dat ik gemist heb. Want vanavond is hij er weer bij, het wordt nog gekker dan dinsdag.
0: Ja, gelukkig hebben we de beelden nog. Als je het echt nog een keer terug wil zien, wat ik me voor kan stellen natuurlijk, dan kun je altijd op galaxy.tv namelijk nog alle uitzendingen van deze week terugkijken. Dan komt het vanzelf voorbij. En vanavond gewoon live natuurlijk jou te zien samen met de Ice vanaf 7 uur. Hey, andere dingetje. Elke middag heb ik een onderwerp. En vandaag is het onderwerp namelijk dat McDonald's is aangeklaagd voor de zoveelste keer. Omdat een mevrouw vindt dat ze er geld uit kan trekken. Haar frietjes waren te heet. Niet voor menselijke consumptie geschikt. Ik heb een oproep gedaan aan iedereen om een zo raar mogelijke claim in te dienen met een zo hoog mogelijk bedrag. Als jij nou een claim zou mogen indienen bij bijvoorbeeld een hamburgertent of bij een ander bedrijf of zo, wat is het eerste wat je zou indienen? Wat is het eerste wat bij je opkomt?
1: Nou, wat ik bij me opkom is eigenlijk een claim die eigenlijk al is geweest, maar die daar denk ik heel vaak aan terug. Namelijk de spreuk Red Bull geeft je vleugels, heeft de jongen best wel veel geld opgeleverd. Want hij zei, ik was van een brug afgesprongen en ik kreeg geen vleugels van Red Bull. Nou, dat heeft Red Bull echt miljoenen euro's gekost.
0: 13 miljoen.
1: Ik kan er eens even over nadenken, want ik ga binnenkort op vakantie. Dus dan heb ik een leuk zakschink voor vakantie.
0: Nou, ik weet niet of het zo snel voorkomt, want ik geloof dat het met het Openbaar Ministerie enigszins traag gaat. In Nederland hebben ze nog wat achterstand op rechtszaken. Dus, en ik weet ook niet of in Nederland namelijk die schadevergoedingen zo hoog zijn als in Amerika. Dus,
1: ja, ik ben benieuwd. Dan moeten we toch maar verhuizen naar Amerika.
0: Ja, nou ja, hoe groot acht jij de kans dat die mevrouw geld eruit gaat slepen met...
1: Amerikanen zijn gek, hoor.
0: Ja, nee, die zijn absoluut zijn gek als een deurknop.
1: Ja, en ik denk dat zij het wel... kijk, weet je, daar is het servicevoorwaarde voor spelletjes ook heel, heel, heel uitgebreid. Want al die Amerikanen, die proberen toch wel, zeker nu ook met ChatGPT, hè. Dus je kan eigenlijk elk lekker gat vinden. Ja, ik acht de kans wel groot.
0: Ja, 150.000 euro is ze volgens mij geclaimd, dus dat valt nog wel mee.
1: Oh, maar dat is voor McDonald's penis.
0: Ja, dat is voor McDonald's.
1: Ik heb laatst opgezocht, een Big Mac is voor hun ook gewoon een... Nou, het is, wat was het nou, 79 cent aan productiewaarde.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze verkopen hem voor een eurotje of 8.
0: Ja.
1: Het is, ze maken goud geldje op die burgers.
0: Ja, en wist je dat McDonald's namelijk niet leeft van de hamburgers, maar eigenlijk van het vastgoed? Want het is eigenlijk gewoon een vastgoedbedrijf namelijk, dus... En overigens, die Big Mac die is ook een keer in een rechtszaak geweest. Want er was namelijk iemand die had geloof ik geclaimd dat de Big Mac niet zo groot was als op de advertentie werd gedisplayed. En die eiste daar ook een aantal miljoenen voor. Dus Ik ben benieuwd.
1: Is het gelukt?
0: Ja, natuurlijk is het gelukt. Dus misschien moeten we ook ergens nog een claimtje gaan indienen. Ik voel ergens een Proboscovits momentje aankomen.
1: Kan je nog een persoonlijke claim bij jou indienen of kan dat niet?
0: Nee, alles bij mij wordt automatisch geseponeerd. Dus het is helemaal kansloos. Hey Daniel, veel plezier vanavond.
1: Thanks.
0: Oké, en ik spreek je straks als je in de studio bent. Hoi hoi.
1: Hoi hoi.
0: Ja, en de lijnen staan nog steeds open. Als jij namelijk een leuke claim weet, laat het weten via 085-029-4x2.
2: We are your daily playlist provider. We are Galaxy Radio.
3: Yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
2: This is Galaxy Music.
3: Shebang.
2: Drake, Shebang, now on Galaxy Radio.
4: Playing the biggest bangers, 24/7.
3: Manish on a beat, Shebang.

0: T-Pain en Lil Wayne, je hoorde Can't Believe It. En daarvoor Drake met Shebang uit de Airplay Top 20. We gaan naar Eugène in Limburg. Eugène, wat ga jij claimen?
1: Ja, joh, wat dacht je van deze? Ik eis 250.000 euro dat mijn McFlurry zo koud was dat mijn hersenen een brain freeze kregen.
0: Oké, oké.
1: Of mijn hamburger was zo lekker dat ik terug ben gegaan voor een tweede. Daardoor ben ik aangekomen en is mijn favoriete broekje klein geworden. Ik hou McDonald's aansprakelijk.
0: Ja, nou dan heb ik ook nog wat te claimen, denk ik, bij de grootgutter. We mogen wat kilootjes vanaf. En als het daaraan ligt, nou, hè? Moskou iets momentje. Ik voel een aantal miljoenen aankomen. Dankjewel voor de reactie, Eugène. 085-029-4x2. Oma Lee zometeen met Waze. Maar eerst Big Sean, Play No Games.
2: Galaxy.radio.
3: That hip-hop.
2: Your favorite hip-hop.
3: Hip-hop.
2: En R&B.
3: Y'all know

0: Nee, dan heb ik het niet over mijn lichaamsomvang. Ik word Oma Lee en daarvoor Big Sean met Play No Games hier op Galaxy. Zometeen meer bangers en die lijnen blijven openstaan op 085 029 4x2. Wat heb jij te claimen? Ik zou het graag van je willen weten. Deze banger komt er zometeen aan.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. These are the bangers on

0: Jorik Zeno samen met Jojo R en Zieke daarvoor uit de Airplay Top 20. Distinct en Mansory. We gaan richting Nijmegen, want daar hangt Thomas aan de telefoon. En Thomas, jij gaat er nog een schepje bovenop doen, hè?
1: Zeker, ik kan er nog wel een schepje bovenop doen. Ik klaag McDonald's aan omdat mijn cola zoveel prik had dat ik één keer moest boeren tijdens mijn eerste date. Mijn toekomst had er heel anders uit kunnen zien.
0: Hoeveel zou je geclaimd hebben?
1: Nou, wat dacht je van een milli om mee te beginnen?
0: Ja, bijvoorbeeld. Hé, nog eentje dan?
1: Mijn Happy Meal maakte me blij. Nu ben ik teleurgesteld dat andere maaltijden dat niet doen. Je snapt het al, hè? Emotionele schade, diep depressie, waardoor ik niet meer kan werken als ZZP'er. Dus inkomstenderving.
0: Oh, ik voel een miljoenenclaim aankomen. Hè? Dankjewel Thomas voor je reactie. 085-029 4x2. Wat zou je claimen? Als je, ja, net zoals in Amerika, weet je, kan claimen wat je wil op iedere grond. Weet je, iedere aanklacht is mogelijk. In Nederland heb je niet zo heel veel kans, namelijk dat je uiteindelijk in gelijk wordt gesteld. En als dat zo is, dan, ja, dan is het schadebedrag niet zo heel hoog. In Amerika gaat het over miljoenen. En dat gebeurt dan ook. Er wordt van alles geclaimd door Jan en alle man. Het is een soort verdienmodel geworden. Er zijn zelfs advocaten die erin gespecialiseerd zijn. Wat zou je claimen? Laat het weten. 085 029 4x2.

0: Lim, daarvoor Kendrick Lamar's Quabble Up, Trobi K.A. en Jade Lauren met Hoog. En J-Rock was er met The King's Dead. Oftewel, de koning is dood. Lang leven de koning. En zeg maar eens dat we niet veel muziek draaien zo in je avondspits, hè? En over muziek en avondspits gesproken, zometeen in het laatste gedeelte. We slepen je door de file heen, minimix. En natuurlijk nog veel meer bangers. En we gaan het zo meteen even hebben over het Kwakkoe-festival. Want ja, vandaag kwam naar buiten dat namelijk het Kwakkoe-festival in de huidige vorm volgend jaar dus niet meer doorgaat. Er is natuurlijk van alles aan de hand in partyland. Want heel veel festivals die stoppen vanwege de hoge kosten en de ja, regelgeving die eromheen zit. Dus ook Kwakkoe gaat daar waarschijnlijk aan ten onder. Meer zometeen in het volgende uur na 6. Blijf luisteren.
1: From beach days to late night barbecues. We're bringing the soundtrack to every summer moment. We are Galaxy. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Ik ben Marcel Vermeer. Het aantal mensen dat honger heeft in de Gazastrook is licht gedaald, maar de situatie blijft ernstig. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond, IPC. Meer dan 1,2 miljoen mensen hadden er tussen april en juni niet genoeg eten. Dat is bijna 60% van alle mensen in de Gazastrook. De provincie Zeeland heeft 22 miljoen euro nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. De oostbuis van de 6,5 kilometer lange tunnel tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland gaat begin volgend jaar 4 maanden dicht voor reparatie. De provincie legt aan beide kanten van het water tijdelijke parkeerplaatsen aan. Ook worden er tientallen pendelbussen ingezet. Volgens de Amerikaanse president Trump gaat het nucleaire akkoord met Saoedi-Arabië alleen door als dat land zich ook aansluit bij de Abraham-akkoorden. In dat verdrag worden de diplomatieke banden tussen Israël en islamitische landen genormaliseerd. Saoedi-Arabië erkent Israël op dit moment niet. Steeds minder jongeren verblijven in gesloten jeugdhulpinstellingen. Al is een volledige sluiting van dit soort instellingen nog niet in zicht. Volgens de laatste cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit verbleven op 1 april van dit jaar nog 350 jongeren in de gesloten jeugdhulp. Dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder, een afname van bijna 16%. En dan het weer. Bij een matige zuidoostelijke wind is het zo'n 19 graden aan de kust, tot plaatselijk 23 in het zuidoosten. Vanavond is het droog en vannacht koelt het af naar 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad.
7: Gratis entree.
6: Skateverhuur.
7: Demonstraties van professionele skaters.
6: Lekkere foodstands.
7: En de beste beats van diverse DJ's.
6: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
8: This is the summer of 2026. With Daniel Nussbaum, Ice, Gauchi en Naro in After 9. The African Beats by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Bigga. DJ Lopro, Danny and Flavor in your ears. Rockefeller Babe and crew with their island vibes. And the biggest bangers. The summer of 2026, here on Galaxy Radio.
9: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody, turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Ja, we gaan eraan beginnen. Je officiële vrije donderdagavond hier op Galaxy. Met zometeen Blaze Faya en de Baseball Party. Ik heb een Young Money voor je klaar liggen met Bad Rock. Maar eerst Jonne Vrezer, Don Julio Daddy.
3: Come on!
4: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
5: Starts now.
6: We'll shut it down.
5: Right now.
4: Galaxy.

0: I can make your bed rock. Ja, daar mag je zelf je conclusie uittrekken, denk ik. De Young Money samen met Lloyd, daarvoor Blaise Faya met Baseball Party en Jonne Frezer met Don Julio Daddy. Misschien dat je het al gehoord hebt en vandaag kwam het NOS-nieuws er ook mee naar buiten. Het Amsterdamse Kwakkoe-festival gaat in de huidige vorm stoppen volgend jaar. De organisatie noemt als reden de stijgende kosten, aangescherpte vergunningsvoorwaarden van de gemeente en toegenomen organisatorische complexiteit. Want ja, wat ooit begon als een voetbaltoernooitje in de Bijlmer is uitgegroeid tot een festival van 120.000 bezoekers ieder jaar. En ga dat maar eens even organiseren. Ja, en als je zo groot wordt met de huidige regelgeving, dan gaat de prijs ook omhoog. En ja, dat lees je op social media natuurlijk terug, dat de prijzen redelijk aan de hoge kant zijn. Dus in de huidige vorm gaat het stoppen. De organisatie en de gemeente zijn wel in overleg hoe dat dan volgend jaar wel verder gezet kan worden als het verder gezet wordt. Maar ja, het is wel jammer dat dit het zoveelste festival natuurlijk al is wat gaat stoppen. Want ja, qua festivalseizoen blijft er niet zo heel veel meer over in Nederland natuurlijk. Daar hebben we het al een keer eerder hier op Galaxy over gehad. In onder andere Afro Losjes met Angelo. Wat vind je ervan? Laat het weten via 085-029-4x2. Ik ben benieuwd naar je reactie. Zometeen uit de Airplay Top 20 Drake, Shebang en DJ Drama komt eraan. My moment.
1: When you need a homework break, we have the perfect playlist.
2: All your favorite bangers, all the time.
1: On Galaxy Radio.
3: Yeah, yeah, you know what it is. This is Drizzy Drake.
1: This is Galaxy Music.
3: Shebang.
1: Drake, Shebang, now on Galaxy Radio.
2: Playing the biggest bangers, 24/7.
3: Manish on a beat, Shebang.

Yeah.

0: My Moment, DJ Drama, samen met Meek Mill, Jeremiah en 2 Chainz hier op Galaxy. En daarvoor Drake met de Shebang uit de Airplay Top 20. En die lijst die hoor je iedere zaterdagmiddag tussen 2 en 4 uur. En wil je de lijst van afgelopen week nog een keer nalezen, dan kan dat op onze website. Dat is galaxy.radio, galxy.radio. Aan de telefoon heb ik Ramon. En Ramon wil even reageren op dat bericht wat ik net gaf. Dat het Kwaku Festival volgend jaar in de huidige vorm niet verder gaat. Klopt, hè, Ramon?
1: Klopt. Nu weet ik natuurlijk niet de exacte reden waarom de organisatie ermee wil stoppen. Maar het is het zoveelste festival al wat ermee ophoudt. En dat is enorm jammer. Kijk, ik snap dat de regelgeving moet zijn. Zeker als een festival steeds meer mensen trekt. Maar het moet wel werkbaar blijven.
0: Uh-huh.
1: Maar ik snap dat als het meer kost dan dat het opbrengt, de stekker eruit gaat. Je kunt de prijs ook niet blijven verhogen. Mensen komen dan gewoon niet meer. Ik hoop echt van harte dat de gemeente en de organisatie een manier vinden om dit, zij het in andere vorm, door te zetten. Echt enorm jammer dit.
0: Ja, dat is inderdaad enorm jammer. En niet alleen voor dit festival, maar alles wat natuurlijk gestopt is. Ja, je kan niet blijven vragen natuurlijk. Hè. Ik bedoel, festivals die zijn niet goedkoop meer. Ik bedoel, tickets die zijn behoorlijk prijzig. We hadden het daar pas geleden nog een keer over, dat een gemiddelde prijs die betaald wordt voor een weekendje festival echt in de honderden euro's loopt. Dus ja, mensen gaan ook keuzes maken natuurlijk. Hè. Dus, maar ik kan me voorstellen dat een organisatie ook moeite heeft om zo'n groot festival, wat nu al 120.000 bezoekers trekt, om dat te organiseren. Want weet je, als het ooit als voetbalpotje begonnen is en nu 120.000 bezoekers, is toch even een andere cup of tea.
2: Hallo, we are Galaxy.
3: Maximum.

0: Wizkid. Hij doet het tegenwoordig met Frenna onder andere. En ja, de geruchten gaan dat Frenna met andere internationale artiesten ook gaat samenwerken. Misschien dat je daar morgenavond bij Cartier en DNA meer over gaat horen. Je hoort de band, daarvoor Gims en Theodora met Spa. Hey, zometeen, we slepen je door de file heen. Een mini-mix. Bereid je de geestelijke vast even op voor. Sta je ergens in de file, hou het hoofd nog even cool, rustig aan. Adem in, adem uit. Zometeen dus, de mix voor alles en iedereen die in de file staat.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

De hoge noot wordt even aangetipt door Mariah Carey. En een Galaxy Throwback, je hoorde Heartbreaker. En daarvoor NASA en Distinct met Gilly Gilly. Bezoekplaatje binnengekomen via 085-029-4x2. Die doen we nog even snel voordat we aan de minimix gaan beginnen. Of we Olivia Dean zouden kunnen draaien. Man, I

Olivia Dean, Man I Need. Op verzoek via 085-0924-4x2. En je weet het, vanavond ook bij Daniel en IJs blijven de lijnen gewoon openstaan. Dus je kan blijven bellen. Hey, het is tijd voor iedereen die in de file staat om eventjes weet je, het hoofd leeg te maken. De ramen even open te gooien. Hoewel, ik moet eerlijk zeggen, het weer is niet meer zoals vorige week dat het super warm is. Misschien een beetje kachel erbij zetten dat het dan wel lukt. Maar zet vooral die radio hard en laat horen dat je dan luistert naar Galaxy. Want hier is de Stuck and Trip.

0: Vanavond natuurlijk onze eigen nachtkoningin Rosa G. Ze neemt je mee de graveyard shift in tussen 11 en 1 in Rosa's World. Ik spreek je maandag weer. Morgen zitten hier Samora en Ench. Hoi!
1: Galaxy plays all your favorites.
2: This is Galaxy.
3: Yeah.

0: Galaxy. It's 7 PM. Dit is het Galaxy Nieuws. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. De gemeente Den Haag betaalt ruim 35.000 euro aan medewerker Niek Timmerman van de Haagse Stadspartij. De partij ontsloeg haar na 27 jaar zonder opzichttermijn, ontslagvergoeding of UWV-melding. De rechter stelde haar in het gelijk, maar de partij heeft geen geld meer. De gemeente schiet daarom financieel te hulp. De provincie Zeeland wil 22,1 miljoen euro uittrekken voor verkeersmaatregelen tijdens de 4 maanden durende afsluiting van de oostbuis van de Westerschelde-tunnel. Dat is 2 keer zoveel als eerder geraamd. Extra bussen, ferries en parkeerplaatsen moeten de hinder beperken tijdens de noodzakelijke reparatie van ernstige betonschade. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB Digital Radio, online or in our free radio app.
1: Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Sane Performance Almere. Wij geven jouw auto een boost.

0: to the max.
1: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Nussbaum and Ice here on Galaxy.
2: We got you. You.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
3: Galaxy, een hele goede avond. Mijn naam is Daniel Nussbaum en tot om 9 uur vanavond ben ik bij. En verzorg de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. En dat doe ik zeker weten niet alleen vandaag.
4: Want dat doe je met IC.
3: 085-029-412. Laat me weten hoe jouw dag tot nu toe gaat.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in de free radio app.
3: We gaan door naar het Franse gedeelte. Mauvais Joe, Pile, hoe is jouw Frans huis?
4: Bonjour, mon amour.
3: Voetbal en appel français, hè?
4: Oui.
3: Hey, voetbal en couchère, slaap je vanavond bij me? Nee, of niet? Goed, dit is Pile.

0: Joe Belay hoor je hier bij Nieuws Radio.
1: It's time to set it off.
2: You all know the name.
3: I'm the one who run this city.
2: Recognize his voice.
1: Introduce it.
2: This is Nieuws Radio.
4: Turn it up, go. Turn it up.
2: With Daniel Nussbaum.
0: Niet alleen met Daniel Nussbaum vandaag, samen met Ice. Een hele goede avond.
5: We zijn er weer, jongen.
0: En we krijgen al leuke appjes binnen via de app van Galaxy. Namelijk Ryan, die zegt, yo, Daan en Ice, ik ben net terug van de dagje pretpark. En ik ben echt helemaal geslopen, zit bij mijn ouders achterin. En zometeen ga ik echt fucking knock-out. Dus leuk dat je er bent, Ryan.
5: Ja, dopper, want wij zijn er ook weer vandaag.
0: Lekker. En Fenna, die app van, jongens, ik zit op Schiphol te wachten op mijn vlucht. Natuurlijk heeft hij vertraging. Gelukkig heb ik genoeg muziek om de tijd door te komen met jullie.
5: Ja, alleen maar lekker zo, toch?
0: Fijn dat we er ook voor jou kunnen zijn natuurlijk. Ja. 085-029-4x2. Vraag je daar jouw plaat aan. Ik werd vandaag aangesproken door een taxichauffeur. Ik moest even een taxi pakken. Mm. Ja, iets met autoproblemen. Vertel ik je zo meteen uitgebreid over. Maar die zei van, als je vanavond op de radio bent, wil ik echt dat je Broederliefde draait. En ik zeg, maar welke dan? Weet je, zulke goede plaatjes.
5: Ja, ik weet al welke het gaat zijn, denk ik, maar...
0: Maak me nou niet eet. Die wou die horen. Hier.
5: Maak me nou niet eet.
0: Nou ja, dan krijg je hem van me.
6: The days are longer, the nights are hotter.
7: Cool down.
6: And the music is louder on Galaxy Radio.
8: Good friends, good food, good weather.
9: Summertime, summertime.
6: And the biggest summer anthems on

0: I made her tell me what she want. Like I'm singing Maze, I made her tell me what she want.
1: Bryson Tiller, Whatever She Wants, hoor je hier bij Nieuws Radio. Ja, en vandaag was het dan zover. Mijn oude, mijn vader, mijn alles, die is vandaag 63 jaar geworden.
2: Oh, gefeliciteerd.
1: Ja, ik zeg het eventjes om gewoon 63 jaar. Schoon aan de haak. En dan was ik vandaag eventjes, voordat ik hier naartoe ging naar de studio, even op zijn verjaardag, even barbecuen, even leuk gezellig.
2: Heb je hem ook een cadeautje gegeven? Of?
1: Zeker. Hij houdt nooit zoveel van cadeautjes.
2: Oh.
1: Maar ik heb hem een fles wijn gegeven. Ja, ja, ik denk ik kan moeilijk met leeg.
2: Maar niet zo'n goedkope wijntje van 5 euro of zo in mijn kant,
1: toch? Shit man, jij bent door. Nee, ik heb gewoon lekker een wijntje bij de Galgal. Oh, kut.
2: Oh,
1: wacht,
2: oh, oh,
1: ergens, ergens,
2: de supermarkt.
1: ergens bij de wijnwinkel, sorry. Dus nee, joh, hij was hartstikke blij. En hij vindt het al leuk dat je er dan bent, weet je wel.
2: Ja.
1: Maar ik zeg niet dat dit vandaag bij de huidige verjaardag is, maar ik moet je dan toch even vragen.
2: Ja, ik heb dat
1: is
2: niet.
1: Er... Nee, oh nee, ja, jouw vader is jullie
2: weggelopen. Die is weggehaald,
1: heb je. Ach, sorry. Ach, mijn jongen. Heb je nou nooit eens een keer... Dat was vandaag niet hoor, mochten mensen van de verjaardag nu intunen en luisteren. Dat is het was heel gezellig. Maar ik kom toch wel eens een keer op verjaardagen. Dat het gewoon... Weet je, dat je met z'n allen in zo'n cirkeltje zit.
2: Mm.
1: En dan is er gewoon een collectief gesprek. Hè, dus allemaal mensen hebben het er gewoon een gesprek over met elkaar. Die praten in één keer het hele cirkeltje. Praat met elkaar, ja, over één onderwerp. En dan valt er een stilte.
2: Oeh. Ja, hoe ga je dat ijs doorbreken? Gewoon drinken, man.
1: Door drinken, ja?
2: Ja, drink, bro, ik drink altijd, man, op feestjes gewoon. Want ik wil niet dat dat gebeurt bij mij, man.
1: Nou, die algemene stilte. Dat iedereen even op een gegeven moment gewoon niet meer eventjes weet welk onderwerp. Ja, dan hoor je iemand op een...
2: Dat zijn gewoon die tata-feestjes, bro. Ik heb dat niet, hè.
1: Ja?
2: Ja, bro. Dat is wij Surinamers zitten niet in een kring, hè. Wij zitten niet in een rondje met... ja, wat doe jij voor de kost? Dat doen wij niet, bro. Wij zitten gewoon een Fernando's fles en een... Oh, shit. Wij zitten gewoon een fles frisdrank te drinken.
1: Ja.
2: En een wijntje erbij, maar het is niet dat wij...
1: Nee?
2: Dansen en we...
1: Ja, ik vind dat dus het ongemakkelijkste wat er is, die stilte.
2: Ja, daarom ben ik er ook nooit bij tata-feestjes, man.
1: Nee. Ik krijg een appje van Jasmin op dit moment in de app van Galaxy 0580294-2. Die zegt, ja, man, die stilte zijn echt dodelijk op feestjes. Iedereen kijkt elkaar dan aan en niemand weet meer wat te zeggen. Maar, ja, dan wordt het fucking awkward. Goed dat je dat aankaart, want iedereen herkent dit gevoel.
2: Maar waar hebben jullie het eigenlijk over op zo'n kringgesprek?
1: Nou ja, kijk, ik ken waren allemaal ook nieuwere mensen bij die verjaardag. Dus ik moest mezelf weer even voorstellen, vertellen wat ik deed bij de radio. Nou, dat vinden ze natuurlijk allemaal hartstikke vet.
2: Ja.
1: Ja, en dan, ja, weet je, flow, je moet echt een beetje flowen tijdens zo'n verjaardag. Maar dan een vraag aan jou. Aan jou, die luistert. 085-029-4x2, bel even in. Of stuur ons even een appie. Wat doe jij om die awkwardness te doorbreken? Wat is de gouden tip? Is het inderdaad een slokje water drinken en wachten dat iemand anders het gesprek opgooit? Of vul jij het zelf in?
2: Ja, ik nogmaals, ik zelf, ik drink gewoon en het komt vanzelf go with the flow, man.
1: Ja, ik krijg een appje binnen van Ismael op dit moment. Die zegt, ja, die stilte op verjaardagen zijn echt goud waard, zegt hij. Iedereen zit daar in de cirkel en dan ineens niets. Maar er gebeurt eigenlijk altijd wel iets geks. Iemand maakt een grap of iemand zet dan ineens muziek aan of iemand drinkt een slok water. Dat is eigenlijk het mooie ervan. Ja, dat het gewoon even stilstaan dat iedereen zich raar voelt.
2: Nou,
1: hij geniet ervan.
2: Nou, muziek is wel een goede tip eigenlijk, hoor. Muziek is wel een doorbreken. Als je niks te zeggen hebt, ga je gewoon meezingen.
1: Maar bro, dit is toch heel ongemakkelijk als ik nu... Even niks, hè? Dat is toch... Ja, weet je, dat wil je toch ook helemaal niet?
2: Ja, maar een verjaardag heb je toch altijd muziek of zo?
1: Nee, dat is waar.
2: Niet.
1: Nee, ja, we zaten buiten in de tijd de barbecue. Maar goed, die ouwe die vond het leuk. Ik bedoel...
2: Nou, zijn maar beter, toch?
1: Gelukkig
2: hebben jullie fatsoenlijk eten. Want normaal als ik naar een tata verjaardag ga, waar ik bijna nooit naartoe ga, heb ik alleen maar kaas of van die borrelhapjes.
1: Bro, volgende keer, op mijn verjaardag...
2: is er alleen maar kaas.
1: Haal ik alleen maar voor jou een bakje kaas.
2: Nou, lekker dan.
1: Nou, we hadden nu vandaag short rib en allemaal dat soort dingetjes.
2: Oh, lekker, man.
1: Ja, maar nee, als jij bij mij krijgt, krijg je alleen droog brood en kaas.
2: Nou, die dag ben ik toevallig ziek.

0: Kaima met Soundgasm hier op Galaxy. Is het een beetje jouw plaat, Ice?
1: Ja, hier ook wel van.
0: Ja, dit is wel jouw vibe, hè?
1: Ja,
0: dat dacht ik al. What's happening? What's happening? Ja. Ja, er gebeurt inderdaad heel veel op mijn view page. Ik heb echt een beetje een rare view page. Ik weet niet hoe het bij jou is, maar laat me het even weten via de app. 085-029-402 of bel of in. Want ik krijg echt alle nieuwsflashes en items krijg ik allemaal. Hoe is jouw view page?
1: Ja, gemixt man. De ene keer is het interviews van artiesten of zo. De andere keer is het danspasje van iemand. Gewoon alles door elkaar heen, man.
0: Oh, dat is lekker. Ja. Hey, ik krijg een melding namelijk dat het Kwaku Summer Festival volgend jaar stopt in de huidige vorm. Ja. De organisatie wijst op stijgende kosten, strenge vergunningsvoorwaarden en een opvallende ingewikkelde organisatie. Ja, of het festival helemaal verdwijnt is dan nog niet duidelijk. De organisatie overlegt met de stadsdeel Zuidoost over een mogelijk alternatief. Ja, Kwaku is nu meer dan een festival. Het is een unieke maatschappelijke fenomeen dat van ouds voor heel veel mensen heel veel betekent. Kwaku begon namelijk ook in 1975. Wat vind jij ervan?
1: Ja, ik vind het vreselijk, man. Ja. Het echt vreselijk. Het is gewoon mijn eerste festival als kind, hè?
0: Ja, is het je eerste festival?
1: Dus voor mij is het wel een pijn in mijn hart, zeg maar, dat het stopt. Of nou een nieuwe vorm gaat krijgen, zeg maar, man. Oh.
0: Hey, Dubai geeft inwoners tot €715 aan kortingen als ze vrienden en familie op bezoek krijgen. Ja, dat Dubai inwoners beloont als ze tussen 20 juli en 31 oktober vrienden en familie uitnodigen. Ja, via het programma Dubai Invite kunnen zij voordelen krijgen ter waarde van ruim 3000 dirham. Ja, ongeveer €715. Dus ik weet niet of jij nog mensen hebt in Dubai.
1: Nee, mijn mensen zitten gewoon lekker in Nederland, man.
0: Oké. Okay.
1: Dat is lekker goed.
0: Nee, dat is lekker. Ja. Hey, nu gaan we ook nog eventjes naar het laatste nieuws over de artiesten. Joost, kom er maar in.
2: Lil Baby en Pharrell Williams hebben zojuist hun strakke nieuwe track Dead Fresh gedropt. De beat en teksten sluiten perfect op elkaar aan. Grappig genoeg ging het nummer in première op de catwalk van een exclusieve Louis Vuitton modeshow in Parijs. Rick Ross kroont zichzelf tot The Boat, biggest of all time, tijdens de release van zijn comeback album Set in Stone. Het project telt maar liefst 19 verschillende nummers.
0: Okay.
2: Als ultiem baasfeitje toerde hij vlak voor de release met een volledig live orkest en gospelkoor om zijn succes te vieren. Robbie Williams staat er niet goed op, want tijdens een live WK-interview viel er een verdacht wit blokje uit zijn mond of neus op de microfoon. Iedereen dacht meteen dat het cocaïne was natuurlijk, maar met een lichtelijk geïrriteerd filmpje op Instagram zegt hij: nee joh, het was een pepermuntje.
1: Ja hoor.
2: Tot zover Hit News Flash.
0: Thanks, Joost.
2: Terug naar Daniel.
0: Thanks, Joost. Dit is Iron Star.
3: From your car radio to your phone. Everywhere we go.
4: Go!
3: Download the free Galaxy Radio app.
5: You get it anywhere.
6: And keep the music going.

0: can stop that.
1: This is what your favorite station sounds like.
2: Galaxy Radio.
3: Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Saint Performance Almere. Wij geven jouw auto een boost.
4: Bring the real hip hop back.
5: Bring the hip hop back.
2: And back.
1: With more bangers on Galaxy Radio.
5: We wreck the culture.
6: Dit is Daniel Nussbaum.
7: Daniel Nussbaum.
6: In New

0: Nina John, Savanti, bij mij hoorde hier bij News Radio. En ja, bij mij is ook niet alleen bij mij, maar samen met IJs.
1: Yes.
0: Ja, echt. Op dit moment is trouwens de Vierdaagse bezig in Nijmegen.
1: Ja, dat feestweek of zo, toch?
0: Ja, nou ja, feestweek. En je weet wat de Vierdaagse is, of niet?
1: Ja, dat is dat je gaat lopen, toch? Gewoon ja, nutteloos gaat lopen. En...
0: Vier dagen gaan ze lopen. Vierdaagse, goedemorgen.
1: Ja.
0: Oh, en ja. Ja, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. Maar er zijn ook heel veel feesten en gezelligheid in de stad.
1: Ja, daar ken ik het van.
0: Maar IJzer is daar steeds minder gezellig, volgens mij.
1: Ja, dat heb ik ook gelezen.
0: Wat dan?
1: Ja, volgens mij was er een incident daar gaan, toch? Zoiets met de jongen.
0: Ja, dat klopt, want dat de organisatie Matrix and the Park volgend jaar geen grote artiesten zoals Ronnie Flex en Lil Kleine meer wil gaan boeken. Want volgens de organisator David trekken zulke acts te veel jongeren naar de stad, waardoor het risico op incidenten toeneemt. En de beslissingen volgden op meerdere opvallende geweldsincidenten tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ja, want de burgemeester Bruls voert erom strengere maatregelen in, zoals preventief fouilleren, minder bezoekers en extra controles op wapens en drugs.
1: Ja, ik vind het gewoon belachelijk, man.
0: Ja?
1: Ja, ik zat er niet achter, man. Ik zeg eerlijk, bro, ik ging een keer naar Den Bosch toe, naar die... Ja. In Den Bosch had je toch zo'n feest?
0: Carnaval.
1: Ja, carnaval, dat.
0: Ja, maar dat is heel gemoedelijk.
1: Ja, maar ik voelde me ook niet welkom. Ik had me gewoon omgekleed, ik had gewoon die geel-rode dingen aan en ik kwam gewoon niet binnen in clubs en zo. Dat ze dachten van, ja, je komt niet van hier. Ik vind het gewoon belachelijk. Nederland is gewoon Nederland, toch? Als ik naar Nijmegen wil gaan en wil feesten, mag ik gewoon
0: feesten.
1: Maar
0: kijk, heel eerlijk, IJs. Nee. Als dit een plek is waarbij alleen maar mensen met elkaar gaan knokken, ruzie gaan maken.
1: Ja, maar dat heb je overal, bro. Of je naar Leidseplein gaat of je gaat naar Nijmegen, dat maakt toch niet uit.
0: Maar het is wel, het is daar wel echt wel gezeik.
1: Ja, maar heeft dat dan te maken met het feestje of heeft dat dan te maken met drank of iets?
0: Maar je hebt het over de jongen die is helaas doodgeschoten.
1: Ja, ja, dat vind ik wel belachelijk. Dat kan sowieso niet, maar dat kan overal gebeuren, man.
0: Want het is een 18 jaar, ik lees hier even op een nieuwsbron, ik heb hem er even bijgepakt. 18-jarige verdachte, fatale schietpartij, Nijmegen vrijgelaten, klopjacht op schutter gaat door. Dus hoe ik nu lees is de schutter nog niet gepakt.
1: Hij is niet gevonden, nee. En ja, dat is gewoon terug eigenlijk, want... Ik had gehoord dat die jongen gewoon onterecht is geschoten. Hij was niet eens het doelwit eigenlijk. Hij had ook geen uitvaartsverzekering en al die dingen. Dus er moest ook nog een GoFundMe
0: staan. Nou, hier staat slachtoffer was niet het doelwit. Nabestaanden zeggen in de oproep voor de stiltocht dat de jongen niet het doelwit was van de schietpartij. Hij was iemand die liever ruzies oploste dan veroorzaakte. Hij berust, dacht aan anderen en stond bekend om zijn warme hart en zijn gevoel voor harmonie en saamhorigheid.
1: Ja,
0: zeiden ze ook eerder over de 18-jarige Rotterdammer. Ja, ik vind het bijzonder wat er allemaal...
1: Ik wil wel één ding zeggen trouwens. Ik weet niet of het fout is om te zeggen, maar...
0: Wat?
1: Eerlijk, als ik iemand overlijdt, hoor je toch alleen maar positieve verhalen over diegene?
0: Ja, dat...
1: Ja, maar is het in de werkelijkheid... Kijk, zelfs een moordenaar... Oh, gaat een moordenaar dood, hoor je alleen maar... Hij was zo lief, hij was zo dit en dat. Maar in de werkelijkheid is het misschien niet eens zo.
0: Ja, maar je... Ho.
1: Ik wil het niet zeggen over deze jongen, hè, trouwens, hè. Voordat mensen hem
0: deze
1: gaan
0: jongen
1: aanvallen.
0: Is,
1: Want ik ken hem niet.
0: Nee.
1: Maar dat viel me wel op altijd. Als iemand overlijdt, is het altijd... Ja, diegene was zo lief, die wou nooit ruzie.
0: Ja, maar iemand die overlijdt, die kan zichzelf niet meer verdedigen.
1: Ja, dat is
0: moet je dan
1: zo.
0: Nog meer smerigheid over diegene gaan gooien?
1: Nee, ja, dat hoop je niet.
0: En het helpt ook voor de nabestaanden.
1: Ja, tuurlijk. Je wilt het mooie herinneringen overlaten, niet negatieve...
0: Ja, zo, wat voor turn gooi jij er even in, man? 085-029-4x2, of je het mee eens bent, ja of nee, wat hij zegt, ik vind het wel lastig. Ja, ik vind het wel... Nee, maar, daarom hou ik ook van je, daarom gooi je ook zulke rare invalshoeken. Maar ik ben wel even benieuwd hoe daar die sfeer is te doen met in Nijmegen. Kunnen we niet eventjes even iemand bellen in Nijmegen? Even
1: ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk, ik ben zelf nog niet geweest, dus...
0: Even een restaurant of zo? Even kijken of we vragen hoe daar de sfeer is.
1: Nou, ik ben benieuwd of ze u wel gaan opnemen met al deze commotie.
0: Ja, dat zal er wel zijn. Ik heb hier een nummer.
1: Mm.
0: Een brasserie. Even kijken.
1: Dan ga ik gelijk vragen of ik welkom ben als een Amsterdammer.
0: Nou, dat zou toch wel moeten, of niet?
1: Nou, daar komen we zo achter.
0: Ik ga even een nummer invoeren, hoor. Heb je een ogenblikje?
1: Ik heb alle tijd, jongen.
0: Dat is fijn.
1: En de luisteraars ook, denk ik.
0: Nee, dat is heerlijk. Even kijken.
1: Trouwens, voor de luisteraars, als jij uit Nijmegen komt, kan je ook altijd bellen of appen. Dat kan via 085-029-4x2.
0: Ja, hoe is daar de sfeer? Hoe zijn de mensen daar nu?
1: Let us know, we willen weten.
0: Nou, we gaan eventjes even bellen. Even kijken, hij gaat... We gaan nu...
2: Bestemming is niet beschikbaar.
1: Dat ging heel snel.
2: Geregistreerd of er zijn geen verbindingen beschikbaar.
0: Oh,
1: dat ging heel snel.
0: Nou, het is een lekkere sfeer daar.
1: Ze hebben gelijk die lijn eruit gegooid.
0: Zullen we nog even eentje proberen?
1: Ja, doe maar. Ik ben wel benieuwd nogmaals.
0: Ik ben ook zwaar benieuwd.
1: Wat ga je nou bellen? Een restaurant?
0: Ja, gewoon even een restaurant. Even kijken hoe daar de sfeer is. Ja. Of er nog een beetje geknokt wordt. Of er nog een beetje... Ja, want veel, ja. Weet je, waar veel mensen drinken, is er natuurlijk altijd wel weer veel gedoe ook weer.
1: Ja.
0: Maar even kijken. 3, 2, 4, 4.
1: Nou, ga even kijken.
0: Ja, ja, hij opnemen. Gaat er in ieder geval over.
1: En nu nog opnemen.
2: De bestemming is niet beschikbaar.
1: Nah. We hebben het altijd. Waarom nemen ze nooit op?
0: Nou ja, ik heb geen idee. Ik denk dat het zo druk is in Nijmegen. Nou, ben je nu in Nijmegen? Laat het even weten via de Apple Galaxy 085-029-4x2. We zijn te vinden op WhatsApp of bel ons eventjes in. Je kan nogmaals een appje sturen 085-029-4x2. Want dan zijn we eventjes benieuwd naar hoe de sfeer daar is in Nijmegen. En ja, dat zou toch wel onwijs fijn zijn dat we dat eventjes weten. Anders moet je daar weer helemaal met je fiets naartoe, Ijs. Dat lijkt me nou niet zo heel slim.
1: Nee, ik denk het ook niet.
0: Weet je, als reporter te plaatsen? Ach.
1: Nou, ik weet niet eens of ik welkom ben, man. Maar,
0: Nou, dat zal toch wel?
1: Ja, dat weet ik niet, bro. Je hoort toch dat ze de maatregelen nemen?
0: Ja, nou, voor volgend jaar gaan ze dus geen grote artiesten meer voeren.
1: Ja, gewoon die flex is al niet welkom.
0: Maar laat me één ding duidelijk maken.
1: Ja.
0: Ik denk dat het sowieso niet nice is om gezeik en ruzie te maken bij een plek waar juist gewoon leuke mensen bij elkaar hoort te komen, waar een feestje hoort te zijn, waar plezier hoort te zijn met elkaar. Samen.
1: Ja,
0: dit soort achterlijke zooi, weet je, elkaar neerslaan of dronken gezwets. Laat dat alsjeblieft gewoon achterwege. Dat gezeik de hele tijd. Weet je, mensen kunnen ook niet eens meer vrij stappen of gewoon op straat gaan na het uitgaan. Want er is altijd gedoe of meiden moeten oppassen waar ze lopen. Laat die shit gewoon links liggen. Laat elkaar gewoon links liggen. Ben je het mee eens, Ijs?
1: Ja, 100%.
0: Lekker. Kevin, omhoog, hier, op Galaxy.

0: dat is nog een track uit het verleden. Louboutin, dit was ook echt aan mijn jeugd, man.
1: Ja, mijn ook.
0: Ja. Ik ga eens even kijken, want we gaan even een luisteraar bellen.
1: Ja,
0: iemand
1: heeft haar nummer opgegeven en we gaan even kijken wat haar ervaring was. Want ze is naar Nijmegen geweest en we gaan kijken of ze het nou echt leuk vond of niet. Want op het nieuws stond dat het alleen maar commotie was en vechtpartijen en ruzies. Dus we gaan kijken of het de werkelijkheid is of niet.
0: Nou, maar er is natuurlijk ook wel veel gebeurd ook, hè?
1: Ja, maar we zijn er zelf niet geweest, dus we gaan kijken wat ze te zeggen heeft, man.
0: We gaan eventjes weer proberen uit te bellen.
1: Ja, wellicht klopt alles niet op het nieuws, man.
0: Nou, ja, nou goed.
1: Tegenwoordig is alles op nieuws net, hè?
0: Ja, maar hou het op.

0: stuurt je zoon of dochter naar dat feest.
1: Ja, daarom is allemaal groot erbuiten.
0: Dat is ook niet normaal.
1: Nee, het is echt heftig, man. Je maakt me welig van, shit.
0: Even kijken. Ja, we zitten hier aan de lijn. Met wie spreken wij? Of wil je geen naam zeggen?
2: Jawel hoor, ik ben Anna.
0: Hi.
1: Hey Anna.
0: Hi Anna, goedenavond. Hey, vertel eens, want we hebben je nummer teruggekregen. Jij bent bij Nijmegen Feestweek geweest.
2: Ja, klopt. Dinsdag.
0: Hoe was het?
2: Het was heel druk. Ik heb 5 keer mijn eigen drank over mezelf heen gekregen.
0: Jezus.
2: Ja, er werd zo gevochten ook, maar er werd gevochten en daarna werd er gewoon verder gedanst. Dus ja, het was een beetje raar, maar het was wel leuk. Hè?
0: Want Anne, hoe oud ben jij?
2: Ik ben 25.
0: 25 ook? Ja, ja. Maar en was je met een leuke groep of was je alleen met een vriendin of vriend?
2: Ja, ik was met een vriendin, maar uiteindelijk waren we wel met meer mensen, want onze vrienden waren er ook.
0: Hoe voelt het dan, dat je dan gewoon op zo'n plek bent en ja, er gebeuren allemaal vechtpartijen om je heen?
1: Ja.
0: Wat gaat er dan door je heen?
2: Niet zoveel. Ja, ik ben denk ik te oud ook voor die zomerfeest.
1: En nogmaals, kijk, kom je zelf uit Nijmegen of niet?
2: Nee.
1: Oké, en voelde je je dan wel welkom in Nijmegen? Want ik hoor heel vaak verhalen van mensen dat ze zich niet welkom daar voelen en al die dingen. Hoe was het voor jou?
2: Nee, ze waren wel gastvrij hoor. Ik heb niks raars, niet dat ze me raar gingen aankijken of zo. Ik doe wel wat uit.
1: Oké, en neem ons even mee dan. Als iemand vecht, waar gaat het eigenlijk over? Want ik kan me niet voorstellen dat je gaat vechten op een feest, zeg maar. Dus wat gebeurt er dan eigenlijk? Waarom maken ze ruzie?
0: Ja.
2: Ja, moeilijke vraag, dat weet ik niet natuurlijk. Ik heb zelf niet gevochten, maar ze zullen wel ruzie hebben gehad, denk ik dan, ja.
0: En maar, waarvoor zou jij dan vechten dan?
2: Ja.
0: Ja. Zou het om een broodje pizza gaan of waarvoor zou je, wat is iets voor jou de grens dat jij gaat knokken?
2: Ja, als iemand mijn kroket afpakt, dan ga ik.
0: Ja, maar zonder gekheid, weet je wel, het is natuurlijk wel heftig wat er allemaal gebeurt. Ik bedoel, jongeren maken van de Vierdaagse één grote knokpartij.
1: Maar volgend jaar gaan ze maatregelen nemen. Vind jij dat dat terecht is of denk je van het maakt eigenlijk helemaal niet uit?
0: Weet Anne wat de maatregelen zijn? Of niet, Anne?
2: Nee, wat zijn de maatregelen?
0: Nou ja, de organisatie van al die festivals, die gaan volgend jaar geen grote artiesten zoals Ronnie Flex en Lil Kleine meer boeken. Ja, want volgens organisatie, trekken zulke acts te veel jongeren naar de stad, waardoor de risico op incidenten toeneemt.
2: Ja, maar ja, dan heb je er helemaal niks aan het feest als ze de artiesten weghalen.
1: En wat was de bedoeling? Want dan komen ze niet meer. En dan is er geen gevecht.
2: Ja. Dan gaan ze wel ergens anders vechten, denk ik dan.
1: Dus het probleem trekt zich zeg maar door, denk je?
2: Ja, vast wel.
0: Dat is bizar. Ja, kijk, voor de duidelijkheid, hè, de schietpartij, die jongen die overleden is echt, wat vind jij ervan? Dat kan toch niet?
2: Ja, super erg. Ja, ik zag het inderdaad voorbij komen. Ze probeerden zeg maar, het was niet met hem, die ruzie was niet met hem, volgens mij ook.
0: Nee.
1: Dat is gewoon een onschuldige, iemand is uitgekozen van jou pakken we en zielig.
2: Ja,
0: weet je, zou jij nog later, dat is dan nog wel een gewetensvraag, maar zou je dan later nog jouw kind naar zo'n feest sturen? Weet je, met een goed vertrouwen dat je zegt, joh, veel plezier, maak er wat leuks van.
2: Nee hoor, mijn kind gaat nergens.
0: Nee?
1: Dat zei ik ook dit.
2: Ik ging overal, ik ga overal. Ik heb precies gezien hoe alles eraan toe gaat. Dus ik zou mijn kind sowieso nergens laten gaan.
0: Dus jouw kind die blijft tot de 18e thuis opgesloten. Vind ik wel een beetje barbaars eigenlijk.
1: Maar ongeacht of het een man of een vrouw is dus.
0: Ja, want als het een zoon is, maakt het niet uit. Maar een vrouw wel, voor je volgens IJs. Wat vind jij daarvan?
2: Ja, nee, allebei niet liever. Maar ja, dat weet ik nu natuurlijk niet, want ik heb geen kind. Maar
0: nee.
2: Ik pas wel op.
0: Heb je wel een relatie?
2: Nee, ik heb geen relatie
0: ervoor. Oké. Ja, goed, misschien dat ik je later nog even bel, Anne. Niet voor mezelf.
1: Oh. Nou, in ieder geval, Anna. Dankjewel dat je hebt gebeld. En nu hebben we een soort beeld gekregen van hoe het in Nijmegen eraan toe gaat.
0: Ja.
1: En jij vindt het conclusie, het valt dus best wel mee eigenlijk.
2: Nee, het valt niet mee. Het is super heftig.
0: Oh. Luister eens naar wat ze zegt, man. Luister eens naar wat ze zegt. Oh, deze vrouw die lucht helemaal hard bij jou. En vervolgens zeg je, dat valt toch best wel mee. Jij bent echt typische man.
1: Jij bent
0: echt typische man. Anna, ik sta aan jouw kant, hoor. Dat gezeik van die ijzeren tijd.

0: vriendin wel nog even een keer mee op date nemen of dat niet, Anna? Ice.
1: Nee, ik hoef geen date. Ik mag
2: Oh, jammer. Ik heb nog weer een L gepakt op de rand.
0: Anna, dankjewel.
2: Fijne avond, Anna.
1: Doei. Hey, yo! Let them know! The streets are talking about this one. From the streets to the whole world! New music on Galaxy Radio. About this.

0: out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Sane Performance Almere. Wij geven jouw auto een boost.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: 3PM. Dit is het Galaxy Nieuws. EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1257 deelnemers uit of startten niet. 3 deelnemers werden gedisqualificeerd. 2 militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd bandje. Deze weigerden terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Door een snel uitbreidende bosbrand bij Bordeaux zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd, onder wie veel campinggasten. Het vuur heeft al circa 3100 hectare natuur verwoest. In Bordeaux zijn opvanglocaties ingericht voor geëvacueerden, terwijl de brandweer met grote inzet probeert de brand onder controle te krijgen. Unilever spitst zijn voedingsmiddelendivisie af en voegt die samen met het Amerikaanse McCormick. De nieuwe onderneming krijgt een beursnotering in Londen, niet in Amsterdam. Wel komt het internationale hoofdkantoor naar Nederland en blijft het voedingsinnovatiecentrum in Wageningen. Unilever houdt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Tot zover de Galaxy News Update. The city clock in. Yeah. In your car on the app.
1: The city clock in. Keep it loud. We are Galaxy Radio.
2: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
3: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen. Turn your radio up.
1: Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app, or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes.
4: Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Sane Performance Almere. Wij geven jouw auto een boost.
1: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, hey, people, hey, people, chaos to the max.
1: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
0: Noose bomb in ice, here on Galaxy.
2: We got you.
0: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Noosebum.
3: Galaxy, een hele goede avond. Het tweede uur is begonnen en Nieuwsradio op je radio 085-09-402. Vraag daar jouw plaat aan. En Ice?
4: Ja.
3: Ja, we gaan nog ook dit uur wel weer even op zoek naar een nieuwe vrouw.
4: Ja, volging of al weet ik niet meer, maar...
3: Nee, je rechterhand is niet genoeg. Nee. Dit is David Dams, Rain Dance.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Raynans hier bij Nieuws Radio. It's yes. Time to set it off.
1: You all know the name.
2: I'm the one who won this city.
1: Recognize his voice.
3: Introduce it.
1: This is Nieuws Radio.
4: Turn it up.
5: Go.
4: Turn it up.
1: With Daniel Nussbaum.
4: In the building.
0: Galaxy, een hele goede naam. Want het is, ik ga meteen stotteren. Wij zitten het onderwerp van zo meteen al te bespreken. Dat gaat nog even wat worden. 11 over 8, je luistert hier naar Galaxy Radio. Ik ben hier samen met Ice in de studio.
6: Yes,
0: Ice.
6: Yes, we zijn er nog. Zender.
0: Lekker.
6: Lekker, man.
0: Ja, want het dateverhaal gaat zo meteen verder.
6: Ja, volging. Het gaat heet worden zometeen, man.
0: Wordt sowieso heet. We hebben vaste luisteraar Berend in de lijn. Berend, goedenavond.
7: Yes, yes, goedenavond.
0: Hoe is het, jongen?
7: Rustig met jullie.
0: Lekker.
6: We zijn er, man.
0: We zijn er.
6: Hebben we zin in?
7: Jedan.
6: Jij ook?
7: Jedan. Zeker, ik ook, man.
6: Lekker, man.
7: Ik zit te luisteren, dus...
0: Lekker, man. En waar zit je op dit moment? Wat ben je aan het doen?
7: Ik ben aan het werk in de auto op de snelweg. Her en der, dus ja.
0: Oh, waar rij je nu dan?
7: Ik rij nu bij Almere.
0: Almere, dus en kan je heel even toeteren dat mensen op de snelweg ook weten dat je op dit moment Galaxy aan het luisteren bent?
7: Sowieso, man.
0: Toeter even.
7: Sowieso, man. Hier, voor de street.
0: Oh, we horen niet.
6: Shit. Nou, we gaan er wel vanuit dat hij even toetert.
0: Wacht even. Ik ga er even... Hier, wacht even. Ja, daar was hij. Hey, Veren. Veren, tot hoe lang moet jij werken dan vanavond?
7: Ja, weet ik nog niet precies. Ik ben mijn eigen baas, dus het kan nog heel laat worden vandaag.
0: Nou ja, dan gaan we je wel blessen met een plaatje, denk ik. Want je wil sowieso nog even een plaat horen, denk ik.
7: Graag, zeker weten, ja.
0: Welke wil je horen?
7: Ik zou graag Gunna uit de Hood willen horen, man.
0: Gaan we die draaien voor je?
6: Goeie, man. Je hebt goede smaak.
7: Hey, dankjewel, man.
6: Ja, man.
0: Lekker.
6: Gunna is de shit.
7: Je ook even genieten, toch?
6: Ja, sowieso.
0: Je gaat sowieso genieten van deze plaat. Hey, Berend, thanks voor het bellen. En mocht jij nou ook nog luisteren en denken bij jezelf... Hey, ik wil ook een plaat aanvragen of even bellen met die boys. 085-029-402. Hey, Berend, hier ga je.
7: Oké, dan. Dank je.
0: Werk ze. Gunna, out of the hood. Hier, op Galaxy.
8: Run it back, turbo.
9: Radio.

0: Ja, Jonna Fraser en Jeroen met Panna hoorden hier bij Nieuws Radio. Hey Ice, er gaat even iets niet goed in jouw persoonlijk leven.
1: Nee.
0: Namelijk, je bent nog steeds rete single. Zo'n leuke, nou knap, nou...
1: Ja, ga door. Ja.
0: Nou, geen knappe guy, maar gewoon een goed... Nou, weet je, hier.
2: Scannen de club, scannen de straat. Op zoek naar die queen die perfect bij hem past.
0: Nou, wie past er nou bij je?

0: mis op jou. Ja, weet je, Ice, ik vind het zo vervelend dat jij nog niet onder de pannen zit.
1: Ja, erg, hè.
0: Waar gaat dit fout?
1: Ja, nou, misschien kan iemand anders het even uitleggen, want ik snap het ook allemaal niet, man.
0: Nee.
1: Nee. Ja, dat... Je ziet er zo goed uit.
0: Ja, dat is wel een goede smooth babbels.
1: Ja.
0: Misschien was Anna nog wel leuk.
1: Ja,
0: Anna,
1: nou, die heeft ook al nee gezegd. Dus waar gaat het mis?
0: Weet je?
1: Heb je advies voor me?
0: Nou, kijk, ik kan wel zelf kijken of ik...
1: Ja, want jou
0: ik heb die gouden telefoon.
1: Oh, wat gaan we doen?
0: Ik heb wel nog een nummer van Kim Holland. Ken je Kim Holland of niet?
1: Ja, tuurlijk ken ik haar, man. Ik heb berichten gehad of overuren gemaakt met Kim Holland, man.
0: Kim, voor als je denkt bij jezelf, wie is Kim Holland? Kim Holland is een Nederlandse pornoactrice.
1: Maar je hebt haar nummer dus?
0: Ja, ik heb alles in mijn telefoon staan.
1: What the fuck?
0: Praat jij? Ik ga even het nummer intoetsen.
1: Nou, ik zeg je in de eerlijke chat, de luisteraars. Bro, hij heeft gewoon Kim Holland die gaat opbellen nu. En ik ken haar van vroeger. Je weet toch, vroeger had je op tv had je de knopje, zeg maar, op je televisie. En dan kun je 4x0 intypen en dan kun je Kim Holland kijken. En dat deed ik dus elke avond. En ja, nu gaat hij erop bellen en ik ben echt benieuwd.
0: Nou, misschien kan zij even wat tips geven.
1: Ja, of ze liefdesadvies kan geven aan mij, man. Want wie moet je anders hebben dan Kim Holland?
0: Dat dacht ik al.
1: Ja, precies.
0: Mark, hi.
1: Oh no.
0: Ik wil graag... kunnen we Kim spreken in de uitzending?
1: Oh nee.
0: Ach, dat is
1: toch. Hij gaat het nu fixen. Ik ben
0: moet even via het management.
2: Succes.
0: Dank je.
1: Ik ben echt zenuwachtig.
3: Een hele lekkere, goede, geile avond met Kim.
0: Gelijk, hoor, voor Kim. Kim, wat fijn dat we jou even aan de lijn kunnen krijgen.
3: Ja, het is gelukt, hè?
0: Het is... Ik zit nog steeds te trillen op mijn benen.
1: Jij of ik?
0: Nee, ja. Het is toch een grootheid wat opeens bij ons in de show is. Kim, allereerst, hoe gaat het met je?
3: Ja, heel goed. Ja. Heel goed. Ja, ik was eigenlijk macaroni aan het maken. Maar ik heb alles maar even uitgezet.
0: Wat eet je laat, Kim?
3: Ja, ik eet laat, inderdaad. Maar dan heb je verdiend en dan wordt het gauw wat later. Hè. Dus vandaar.
0: Hey Kim, allereerst eventjes een korte vraag. Want overleef jij nog een beetje die warme zomerse plaknachten nog? Of heb je daar...
3: Dat lukt mij wel, hoor. Ik heb daar wel maniertjes voor om heerlijk af te koelen. Sowieso kan je natuurlijk een lekker ijsklontje pakken.
0: Oh.
3: En dat gebruiken. Ja, zeker. En ja, wat natuurlijk ook lekker is, dat is gewoon zorgen dat je het een beetje rustig aan doet als het gaat om hele zware taken of zo.
0: Nee,
3: dus
0: okay.
3: Een beetje jezelf vakantie geven.
0: Ja, je moet jezelf wel een beetje rust geven. Bij, hè? Hey Kim, ik bel je.
3: Veel stress.
0: Hey Kim, ik bel je op, want ik zit hier met Ice in de studio.
1: Ja, goedenavond Kim.
0: En Ice heeft een probleem. Ice is al een hele lange tijd single. Die krijgt maar, weet je, die doet zijn best bij de vrouw. En het lukt er maar niet.
1: Het komt er maar niet van of een of andere manier. Ik ben 25 jaar oud. Ik ben, ik heb een gouden tand. Ik ben licht van kleuren. Ik heb een smooth babbeltje. En ja, op een of andere manier, ik krijg wel aandacht van dames. Maar het komt nooit verder, zeg maar, tot een relatie. En ik ben 25. Wat gaat dat mis in mijn leven eigenlijk?
0: Ja, hoe kan hij nou echt de vrouw veranderen?
3: Het klinkt dat jij een beetje... in de friendzone blijft hangen. Klopt dat?
1: Ja, ergens wel deels inderdaad, nu je het zegt. Het komt niet verder dan dat, zeg maar. En af en toe heb ik dan wel een leuk avondje, zeg maar. Maar het komt niet verder dan dat. En terwijl ik naar de volgende stap wil gaan. Dus daar blijf ik vastzitten.
3: Ja. Ja. Hey, maar dat heeft ook wel te maken met... kijk, lef en moed heb je wel voor dating nodig.
1: Ja.
3: En helemaal met de dames van vandaag. Dus het is heel belangrijk, zeg maar. Jij bent een ontwapenend persoon. Dat hoor ik gewoon aan hoe je praat.
1: Ja.
3: Je kan iets makkelijk uiten of op je gemak stellen. Het gaat er alleen ook natuurlijk om veroveren en betoveren.
1: Ja.
3: Dat doe je eigenlijk ook met je ogen. Dat doe je met... iemand wat langer in de ogen durven te kijken. Maar ook gewoon een heel vet compliment maken. En ook inderdaad gewoon ook zeggen van... joh, ik vind het super gezellig, maar we bouwen er overal over.
1: Ja.
3: Maar eigenlijk wil ik je gewoon verder ontdekken.
1: Ja, eigenlijk moet ik gewoon... echt naar die, hoe kom ik dan dus naar die volgende stap? Want het komt niet verder dan een leuk avondje, zeg maar. Hoe kom ik naar die... Ik moet gewoon concreet zijn, zoals jij zegt, en gewoon...
3: Ja, veel concreter zijn. En wat eigenlijk ook bewezen is, op het moment dat je naar een spannende film gaat met elkaar, of op het moment dat je iets gaat doen, bij wijze van spreken, nou zou ik niet gelijk bungee jumpen voor te zeggen.
2: Of touwtje trekken.
3: ligt een beetje aan het type meisje wat je wil veroveren. Maar echt iets origineels, dat je denkt, jeetje, dat blijf je in iemands hoofd zitten. En dan ben je ook zo, heb je het ook zo duidelijk aangegeven.
1: Maar dan,
3: en voel ook letterlijk met je lichaam, hoe reageert zij op jou?
0: Dus eigenlijk zeg je dus dat een one-night stand, dat moet je dus niet meer zo doen. Hij moet dus niet meer gaan one-night standen, even iemand uit de kroeg meenemen.
3: Nou, weet je wat het is? Als je altijd een soort one-night stand doet, dan word je ook als naam een one-night stand. En dat wil je niet meer zijn.
1: Maar dan heb ik toch gelijk. Maar dan heb ik ook nog een vraag, Kim. Ja, Kim, hoe
3: dus
1: kan
3: als je echt wil gaan voor het echie.
1: Ja.
3: Hè, en als je echt zegt van, nou, ik ben daar gewoon echt aan toe. Dan mag je dat ook echt.
0: Goed zo.
1: Maar hoe weet ik dan, maar Kim. Hoe weet ik dan wie de juiste van mij is, zeg maar? Want ik heb tegelijkertijd, dan blok ik ook, omdat ik dan denk van ik heb een one-night stand. En dan is het gelijk, hoe weet ik dan of dat de juiste van mij is? Want zij kan ook naar andere mannen gaan, snap wat ik bedoel? En dat dan brokkel ik weer af. Dus hoe weet ik dan wie de juiste van mij is?
3: Ja, nou ik denk dat, kijk, jij bent natuurlijk een echte babbelaar, hè?
1: Ja.
3: Maar luisteren is in de eerste instantie aantal vragen stellen, luisteren en ook een beetje aangeven wat jou triggert, wat jij gaaf vindt en eens kijken wat zij gaaf vindt.
1: Wow.
3: Dus je moet een soort overeenkomsten met elkaar vinden die je leuk vindt.
1: Mm.
3: Op een moment natuurlijk dat jij een motorduiveltje bent en zij een heel romantisch poppetje, dan kan het klikken, maar die kans is natuurlijk wel wat minder groot als zij niet sportief is. Dus je moet elkaar daar natuurlijk wel een beetje in vinden en op het moment dat je een one-night stand hebt, dan gaat het maar om één ding.
1: Ja.
0: Alleen maar de seks.
1: Mm-hmm.
3: Ja.
0: Ja, maar dit is ook wel weer prachtig.
1: Maar ik kan niet wel wat mee, hoor.
0: Kim, ik weet, schat, ik heb je een beetje overvallen met deze vraag. Sorry dat ik je zomaar opbelde.
3: Geeft helemaal niks.
0: Maar ik denk, ik ken één specialist op dit gebied en dat ben jij. En ik moest je even erbij halen.
3: Nou, dat vind ik alleen maar super. En
1: ik waardeer de tips.
3: Je glimlach niet, hè, want dat is het allerbelangrijkste. Hè?
1: Nee, we lachen veel. Dus daar liggen die aan.
0: Weet je, Kim, ik
3: dat
0: wens jou.
3: Dat is echt het allerbelangrijkste.
0: Ik wens jou natuurlijk een hele goede, geile avond.
1: Ja.
3: Dat gaat lukken.
0: En eet smakelijk met de macaroni.
1: Ja.
3: En dat gaat ook lukken.
0: Kim, onwijs bedankt.
1: Ik waardeer de tips.
3: Super.
0: Dankjewel, Kim.
3: Heerlijke avond voor jullie allebei.
0: Dankjewel. Super lief, dank je. Hoi hoi.
3: Hi.
0: Nou, tips van Kim zelf.
1: Ja, van wie wil je anders tips, bro? Bro, what the fuck?
0: Wat een goede stem ook, hè?
1: Ja, maar zij kan ook echt. Bro, ik ben gewoon echt flabbergast, gewoon mijn lap.
0: Ja, moet je niet gewoon een keer met haar op date?
1: Nou,
0: moet ze niet gewoon een keer in de studio komen en dan,
1: ja.
0: Dat je gewoon even met haar even gebouwd.
1: Nou, wie weet.
0: Goed. Heb jij nog tips voor Ice? 085-029 4x2. Stuur ons een appje of bel ons even in op het nummer Ice.
1: Ja. Ja, ik weet het allemaal niet.
0: 085-029 4x2.
4: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. This is
5: the sound.
4: Galaxy Radio.
5: Turn up that hip-hop.
6: Hip-hop.
7: Ballin' hard on another hemisphere.

0: on FM, DAB, online en on our free radio app.
1: Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Sane Performance Almere. Wij geven jouw auto een boost.
2: Drop the music, turn it up, let's ride.
3: We're back in this.
0: Back with more music.
3: On Galaxy Radio.
0: Where the biggest stars come to play.
4: Daniel Nussbaum.

reacties binnen via de luisterapp van Galaxy, via de WhatsApp. 085-029-412. Heel veel mensen die zeggen van, joh, Ice, hoe kan je nou met zo'n leuke persoonlijkheid nog geen leuke meid hebben gevonden? Ja, ik weet het niet. En Kim Holland weet het zelfs ook niet. Dit is Mansoor of District en Mora.

0: Sensational hoorde je hier bij News Radio.
1: Dat is mijn favoriete liedje trouwens, hè?
0: Oh ja?
1: Ik heb deze echt 1000 keer geluisterd.
0: Oh?
1: Ja.
0: Waarom dan?
1: Ja, Chris Brown. Ja.
0: Chris Brown.
1: Dat is een fucking soldaat.
0: Ja, en dan denk ik aan Kim Holland en dan word je een beetje...
1: Heel pas.
0: Heb jij een playlist als jij gaat seksen of niet?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, toevallig wel.
0: Ja?
1: Slow Jams heet het. Maar ja, ik vind het een beetje cringe eigenlijk, man. Ik vind het... Eigenlijk heb ik een Afrotech playlist. Weet je wat Afrotech is?
0: Oké. Okay.
1: Weet je die uptempo dan...
0: Nee, mag ik even een klein stukje... Gooi eens even een plaat.
1: Oké, een plaat die in mijn...
0: Wat is jouw nummer 1 banging track?
1: Even naar mijn playlist gaan. Even kijken.
0: Ja, doe rustig aan. Weet je, we zijn ook niet live op de radio trouwens? Of zo. Ja.
1: Oké, dan ga ik eerst eentje doen en daarna moet jij even die van jou laten horen. Ik ben wel benieuwd.
0: Is goed.
1: Wat jij in petto hebt, zeg maar.
0: Laat me weten. Kom maar door.
1: Moet ik hem opnoemen?
0: Ja, zeg maar.
1: Oké, Lovers and Friends van Lil Jon.
0: Lovers and Friends, Lil Jon en Eastside.
1: Juist.
0: Dit is echt jouw banger als jij... Oh, ik zie jou ook al helemaal bewegen.
1: Je hoort hem, hè?
0: Ja. Even een stukje doorspoelen.
1: Pers erin.
0: Ja, is het echt jouw...
1: Dan is het gelijk, hoor.
0: Ja?
1: Massageolie erbij.
0: Oh, jij bent al echt zo lang al niet meer met iemand geweest, volgens mij.
1: Zielig, hè?
0: Ja. Je begint jezelf af te trekken op dit. Ja.
1: Maar nu ben ik wel benieuwd naar jou eigenlijk. Ik zie je wordt een beetje rood.
0: Ja, nou, ik wil die van mij best wel laten horen, hoor.
1: Jij komt zeker met een ik ga zwemmen in vakantie.
0: Ja, ik kom hier!
1: Nou, dan rent ze weg, denk ik. Nou, ik weet niet wat welke dames jij naar huis gaat, maar nee.
0: Nee. Ik heb niet echt eigenlijk een playlist, man.
1: Nee?
0: Ik vind het ook heel vervelend om te gaan seksen op muziek, eigenlijk.
1: Hoezo?
0: Ja, hallo, we zijn allebei radio-dj.
1: Ja.
0: Ja, ik erg me dan als er dan een verkeerde plaat langskomt.
1: Oh, zo, ben je zo eentje? Ja. Nee, mij boeit het niet. Als ik ver ben, dan let ik niet eens op de muziek eigenlijk.
0: Oh, ik wel, man.
1: Ja?
0: Ik ben wel eens een keertje opgestaan en zeg je, oh, sorry, maar deze, ik moet even volgen naar klikken.
1: Ja, maar dan heb je plan B, dat is radio. Gewoon Galaxy op
0: ja,
1: moeten, toch?
0: Doei. En dan zit ik iemand te palen terwijl jij op de radio bent.
1: Gewoon dus best stem op de achtergrond.
0: Ja, doei. Dat kan echt niet.
1: Ik ga stuk. Ja. Nee, dat word ik niet hard van, nee.
0: Matten?
1: Pas.
0: Nee, ja, maar oké, dan weet ik meteen jouw smooth playlist.
1: Ja,
0: dat is lekker.
1: Ja.
0: Hey, ik wil zo meteen eventjes hebben over mijn grootste angst. En dat is eigenlijk claustrofobie.
1: Ja, heb je dat?
0: Ja, ik ben echt bang in kleine hokjes en allemaal dat soort dingen.
1: Als ik met jou in de lift zit en ik spring, dan ga je helemaal...
0: Nou, ten eerste, ik stap de lift niet eens in.
1: Nee?
0: Nee. Behalve als het echt 64 verdiepingen is of dat we boven naar de Burj Khalifa moeten gaan. Dan zeg ik wel van, joh, ik sla de trap even over.
1: Maar juist die vind ik enger, want die zijn echt lang, zeg maar, snap je?
0: Ja, maar dan is het gewoon even overleven.
1: Kijk, een lift van 3 hoog, ja, wat gaat er gebeuren? Ja.
0: Nou, ik zou het toch vervelend vinden. Het gevoel dat je niet naar buiten kan komen.
1: Nou, ik heb er geen last van, man. Ik denk altijd van mijn dag is geschreven, maar als ik weg moet gaan vandaag, dan is het wel zo.
0: Nou, daarom binnen zitten voor mij, dus echt gewoon vastzitten, ik zou het niet kunnen.
1: Ik wel, man.
0: Ik zou het echt niet kunnen.
1: Ik zou gewoon boeken lezen en...
0: Het gevoel dat je niet weg kan en niet weg mag. Dus daarom even een vraag aan jou. Ik weet dat we gewoon opstaan terwijl jij binnen zit. Ik weet het. Wat moet je dan doen? Weet je, je gaat natuurlijk wel de nummer 1 avondshow luisteren die in Nederland te bieden heeft.
1: En ik heb gehoord dat de mensen überhaupt wel binnen zitten die naar ons luisteren.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Dus zit je binnen. Ik heb eventjes jouw ervaring nodig. Je mag waarschijnlijk niet lang bellen, ik weet het, maar...
1: Maar ik weet ook dat ze een tweede telly stiekem daar hebben, links-rechts. Dus nee,
0: zit ze nou niet te stiksen, man?
1: Pas, sorry, ik heb dat niet gezegd.
0: Nee, je hebt dat niet gezegd. Nee, hoe snit jij onze matties?
1: Yo, dat was Zadiel, dat was ik niet.
0: Ja, doei. Bel even in naar 085-029-4x2. Het hoeft echt niet lang te duren. 085, ik wacht even tot je pen en papier pakt. Ja?
1: Dan spel het even gewoon 085.
0: Ja.
1: 0, 2, 9, 4 keer 2. Dus 2, 2, 2, 2.
0: 085-029-4x2. 4x2. Ja. Zit je binnen? Vertel me ons even jouw ervaring. Want het is echt mijn grootste angst. Maar ik zou nog tegen die politieagent zeggen van... Stel je voor, ik word dronken opgepakt 's avonds. Ik zou nog... ik word in de cel gezet. Ik zal dan tegen die politieagent zeggen, meneer, ik zweer het u, echt, laat alsjeblieft de deur open, ik loop niet weg, maar zet hem alsjeblieft op een kiertje. Ja, nou, ik zou helemaal gek worden.
1: Nou, ik heb daar geen last van, gelukkig, man.
0: Nee?
1: Nee, echt niet. Bro, ik weet niet, man. Ik vind altijd wel, of ik maak een grapje met die politie of zo, weet ik veel. Bro, ik vermaak me wel, man.
0: Ja. Moeten we anders niet even de politie bellen of zo?
1: Ja, eigenlijk. Maar trouwens, los van dit. Heb je nooit gewoon dat je gewoon een keer gewoon een weekendje in een hotel in een gevangenis zal slapen of zo? Gewoon kijken hoe dat voelt?
0: Nee, Ice.
1: Oh.
0: Ik zou het ook echt niet voor een challenge willen doen.
1: Is het raar dat ik dat wil doen?
0: Bro, wil je dat echt doen?
1: Ja, dat lijkt me gewoon leuk, man.
0: Wil jij een nachtje in de cel slapen van
1: Weekendje,
0: item?
1: Weekendje, ja, eigenlijk
0: nee,
1: wel.
0: Nee, wel een nachtje. We slapen allebei een nachtje in de cel.
1: Ja, tuurlijk. Ik zou het gewoon lijp vinden, hoor.
0: En dan nemen we een cameraatje mee?
1: Ja, en gewoon laten zien hoe het... Ja, waarom niet?
0: Oh, ik zou echt helemaal
1: genieten. Ja, wel, ik zou echt genieten. Ik zou het leuk vinden, man.
0: 085 029 4x2, laat me het weten. Zit jij binnen nu? Bel ons eventjes in met de laatste minuten die je hebt. Ik ben even benieuwd naar je ervaring. Dan gaan we nu even een plaat luisteren, namelijk toch de Queen. De Queenie. Dan weet je wie ik ga draaien, natuurlijk.
1: Ik heb er twee in mijn hoofd.
0: Oh, vertel.
1: Ja.
0: Queenie.
1: Queen wie?
0: Queen Bee.
1: Oh, Beyoncé.
0: Tuurlijk Beyoncé.
1: Een schouwtje.
0: Ja, dat is wel mijn gedachte.
1: Mijn gedachte.
0: Morning Deal. Hier op Galaxy. 085 029 4x2. Ik

0: Dan Tulliver, Buddy, hoorde hier bij News Radio. Hey, we spraken iemand net die binnen was, Ice aan de lijn.
1: Ja.
0: Maar die wou niet zichzelf kenbaar maken.
1: Nee.
0: Maar die vertelde in ieder geval wel dat, dat daar weinig rekening mee wordt gehouden met claustrofobie.
1: Ja, klopt. Ja, jij hebt de misdaad begaan, zei hij. Dus ja, daar wordt geen rekening mee gehouden. En ik begrijp dat hij anoniem op blijft, want wat hij heeft gedaan wil ik niet op mijn kerkstof hebben, man.
0: Nee. Dus in ieder geval bedankt voor het bellen. Kijk, zo weet je ook, hè, als je ons belt, ja, het hoeft ook niet altijd alleen maar op zender gegooid te worden. We zijn er ook namelijk voor jou, hè. Dus die vroeg specifiek van, joh, ik wil echt niet op zender gegooid worden.
1: Nee, wij respecteren dat, hè. Als jij denkt van, dat wil ik niet, dan, wie zijn wij om dat te doen?
0: Daarom.
1: Ja.
0: Dus, Ice, ik moet wel zeggen, het was wel weer een bomvolle show.
1: Ja, we hebben
0: Kim Holland gebeld.
1: Dat was wel het hoogtepunt, hoor.
0: Ja, vond je dat echt een hoogtepuntje?
1: Letterlijk een figuur.
0: Ga je nog wel wat doen met haar tips?
1: Ja, tuurlijk. We gaan kijken of het heeft geholpen. Misschien wellicht volgende week heb ik het nieuws voor jullie. En zo niet, gaan we door.
0: Ja, weet je, en anders ga ik volgende week gewoon een chick hier neerzetten. Dus ik ga ik ga de uitnodigen. Wacht, even vragen.
1: Kan je niet die Jennifer voor mij uitnodigen?
0: Nee, oh. Ik ga vragen of een vrouw misschien op radio live wil daten met je.
1: Oh, okay.
0: Hoe leuk zou dat zijn?
1: Ja, wie weet.
0: Ik ga niet een vrouw onder valse voorwenselen hier naartoe.

0: zou je misschien leuk vinden om met ICE live te daten. Maar ik vind een item maken in een politiecel om daar te gaan overnachten.
1: Dat lijkt me wel lauw eigenlijk.
0: Is wel echt vet.
1: Ja. Maar ik wil het realiseren, maar hoe we dat gaan doen, dat weet ik allemaal niet. Maar dat lijkt me wel lauw.
0: Dat we gewoon 12 uur lang radio maken vanuit de politie.
1: Ja, lijf gewoon of zo. Ja, precies. 12 uur? Langer.
0: Nou ja, ik weet niet hoe lang jij slaapt. Ik denk dat we gewoon om 7 uur s'avonds in worden gegooid.
1: Ik weet niet of we überhaupt kunnen slapen als we daar zitten, man.
0: 7 uur s'ochtends worden erin gegooid en 7 uur s'ochtends komen eruit.
1: Avond, bedoel je?
0: Mm-hmm.
1: Of s'ochtends?
0: S'avonds dus.
1: Oh, ik wou net zeggen.
0: Dan worden eruit gegooid.
1: Ja, nou, ik vind het een goed deal.
0: Vind ik ook een goed idee.
1: Ja.
0: IJs en Daan sluiten elkaar op. Worden opgesloten. Ja. En ga je dan maar eens vermaken, weet je wel?
1: Ja.
0: We hebben ook dan gewoon... Weet je wat we dan doen? We hebben geen computer mee. We hebben alleen...
1: Niks, geen telefoon, niks.
0: Geen telefoon. Nee. We hebben alleen 2 microfoons mee.
1: Ja.
0: En de regie wordt vanuit een ander stuk gedaan. Dus we kunnen niet bij onze computers om alle plaatjes in te starten.
1: En dat lukt
0: het enige wat we hebben is een telefoonlijn.
1: Ja.
0: 2 microfoons.
1: Ja.
0: En dat is het.
1: Ja, dat is gewoon een goed idee, toch?
0: Ik denk dat het een zwaar goud idee is. Want mij heb
1: je... En misschien helpen je dan ook met je claustrofobie of zo. Maar misschien dat je dan eigenlijk...
0: Ik ga wel vragen of we misschien de EMDR shit...
1: De wat?
0: Weet je wat EMDR is?
1: Nooit van gehoord.
0: Dat is psychologie. Dus dan moet je naar een lampje kijken en dat lampje gaat heen en weer. En dat is traumaverwerking. Dus dan moet je dus aan een vervelend moment denken. En dan moet je dat lampje volgen. En je hersenen worden zo overspoeld met informatie dat die trauma naar achteren.
1: Dat klinkt allemaal te moeilijk voor mij, joh.
0: Oh, maar ja, misschien moet ik dan wel weer even EMDR bij Bas hier erbij krijgen. Maar,
1: ja.
0: Voordat ik zo terecht een trauma heb. Dat is toch wel echt vervelend. Oh my god.
1: Maar wat een show, toch?
0: Wat een show. Ja. Heb je bij ons vast gezeten even kort?
1: Zou je ik?
0: Ja.
1: Nee, bijna wel. Hoe ga ik dit vertellen?
0: Ja, nog 10 seconden.
1: 10 seconden. Ja. Nou, ik rende gewoon weg van de politie, man. Ze hebben me niet gevonden. Ik zat onder een struikje. Mijn mat is wel gepakt. Maar ik was ermee weggekomen.
0: Maar niet voor iets heftigs toch wel?
1: Ja, ik weet niet wat jij heftig vindt.
0: Nou, heb jij morgen nog een baan als je dit vertelt?
1: Ja, jawel. Denk ik, nou, jawel.
0: Is het verjaard?
1: Ja, het is wel 2 jaar geleden.
0: Nou, weet je, IJs, ik ga je helpen, ik ga je beschermen.
1: Gelukkig.
0: Met jezelf, voordat je zo meteen
1: jezelf...
0: Zo'n
1: beetje aan het worden hier, man.
0: Ja, dat dacht ik al. Nee, maar er is niemand vermoord.
1: Nee, niemand is vermoord, niemand is vermoord. Nee, zeker niet.
0: Ook niet iemand gewond geraakt, allemaal dat soort dingen.
1: Nee.
0: Goed zo. Nee, maar even serieus, dan is...
1: Nee, anders is... Ja, bij IJs, nee, daar heb ik geen zin in.
0: Daarom. Goed,
1: goed.
0: Jij zet jezelf altijd zo in de panade.
1: Ja.
0: Het is echt ongekend.
1: Maar jij redt me altijd, dus dan ben ik blij dat je er bent, jongen.
0: Daarom, News Radio, aankomende dinsdagavond ben ik weer bij. 7 tot 9.
2: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes. On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Sane Performance Almere. Wij geven jouw auto een boost.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
5: This is Galaxy. It's 9 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim €6.000 na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. EU-lidstaten hebben ingestemd met een verlenging van de vrijwillige maatregel waarmee online platforms chats mogen scannen op materiaal van kindermisbruik tot april 2028. Versleutelde berichten zoals WhatsApp en Signal zijn uitgezonderd. Ondertussen werkt de EU aan een permanente regeling waarover onder meer vanwege privacy zorgen bestaan. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse bereikten 42.450 wandelaars de finish. In totaal vielen 1.257 deelnemers uit of startten niet. 3 deelnemers werden gedisqualificeerd. 2 militairen met bepakking onder de 10 kilo en een wandelaar met een verkeerd bandje. Deze weigerden terug te lopen. Morgen is de laatste etappe met de traditionele oversteek bij Kuik en de feestelijke intocht over de Via Gladiola. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Tot zover de Galaxy News Update.
6: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Stop met scrollen. Almere viert 50 jaar met de grootste rollerdisco van de stad. Zondag 2 augustus op de Esplanade.
9: Meld je nu gratis aan via www.rollerdiscoalmere.nl. Dit wil je niet missen.
7: This is the summer of 2026 with Richie and Tony in the morning marathon. Wes and Lucinda dragging you through your workday. The lunch break mix with Sydney Gregor, Boss B, Pass the Ox, Cart J and Day and I, Marvin and Crew and Vibes by Axe, Samora and Inch, and the biggest bangers. The summer of 2026 here on Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Your summer hip hop station.
2: It's going down.
3: Rocking out in the sun.
2: Worn out, worn out, worn out.
1: Enjoy the summer on Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: PM. Dit is het Galaxy Nieuws. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Een Canadese advocaat is 6 maanden geschorst en kreeg een boete van ruim 6000 euro na het gebruik van door AI verzonnen rechtbankdocumenten. Ze verwees naar niet bestaande rechtszaken en probeerde later haar verdediging eveneens met ChatGPT voor te bereiden. Eerst gaf ze een niet bestaande assistent de schuld, maar dat bleek onwaar. Bij een vermoedelijke roofoverval in een bank in de Duitse stad Regensburg is donderdag een medewerker om het leven gekomen. De man werd met een mes ernstig verwond en overleed later in het ziekenhuis. Een 20-jarige verdachte is aangehouden en wordt verdacht van moord en een gewapende overval. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: our galaxy.
1: The 9-1 power triple through.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is het Galaxy Nieuws. De nucleaire overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië gaat volgens president Trump alleen door als Saoedi-Arabië de relatie met Israël normaliseert. Hij wil dat het land toetreedt tot de Abraham-akkoorden. De deal moet vreedzaam kernenergiegebruik mogelijk maken, maar details over de uitspraken zijn nog niet bekend. In een winkelcentrum in het Duitse Stuttgart is een 47-jarige vrouw ernstig gewond geraakt nadat ze werd neergestoken en in brand gestoken. De 54-jarige verdachte met wie ze een relatie had vluchtte, maar werd later aangehouden. De politie onderzoekt het motief. Het winkelcentrum werd tijdelijk ontruimd. Volgens de VN-voedselwaakhond IPC is het aantal ondervoede mensen in Gaza gedaald, maar blijft de voedselonzekerheid een groot probleem. Zo'n 1,2 miljoen mensen verkeren nog in een crisissituatie. Door internationale bezuinigingen neemt de voedselhulp af, waardoor de vooruitgang volgens de VN kwetsbaar blijft. De Duitse bondskanselier Merz voert wijzigingen door in de Duitse regering na het vertrek van CDU-CSU-fractievoorzitter Jens Spahn. Thorsten Frey wordt voorgedragen als nieuwe fractievoorzitter. Nina Warken en Karsten Linneman krijgen nieuwe ministersposten. Met de herschikking probeert Merz de rust binnen de partij te herstellen na de rel rond Jens Spahn. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Turn your radio up.
2: Take Galaxy Radio with you this summer with the free Galaxy Radio app or tune in on the sunny island of Ibiza. Yes, Galaxy is now available on Ibiza for all your favorite tracks and tunes. Galaxy Radio.

We build up like a roller.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.

It's a Galaxy Throwback.

0: Galaxy Radio.
1: This is what your favorite station sounds

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
6: 085 744 4774.
7: This is Galaxy. It's 1 a.m.
0: Galaxy Radio.

0: music now.
1: New feature music on Galaxy Radio.
2: Wil je miljoenen per dag hebben? Ga ik inbreken dag en nacht weer. Dan krijg je miljoenen per dag. Want zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dan?
3: Een normaal leven, normaal leven.
2: Normaal leven moet je een of andere baan gaan zoeken. Maar niet mijn.
4: Toby on the beat.
5: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar een K-switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer de band, ook ken geen stop broeder. Hoe ik dit niet spit heb ik een paar gemiste oproepen. Noem een rolie, ik voel me Quasimodo met die klok broeder. Eindstand wil ik kijken.

Galaxy Radio, your soundtrack of summer.

0: vroeg wat een pasfoto is. Ik zei, ja, daar word je mooi van. Period.
1: Galaxy Radio. All your hip-hop, R&B and Afro favorites. 24-7 on digital radio, online and on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio. At galaxy.radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.